Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda jong Lang Yuwei, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yuwei was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken en daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Middy is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Middy speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisd deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisde deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Y'all, man, what do you expect? The guy's a

0: deze week.
1: Jodelen.
2: Hetzers.
1: Lederhosen.
2: Boomstammen.
1: Dürndl.
2: Und Gemütlichkeit.
0: Oktoberfest Sittard. Van 16 tot en met 21 oktober. Elke dag live radio vanaf 1 uur.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In Schimmert worden woningen gebouwd die binnen 1 dag wind- en waterdicht zijn. De gemeente Roermond wil volgens de Limburger de asielopvang in Azenraai uitbreiden met 200 plekken. En bij een incident met ethanol in Sittard zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
4: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
5: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen, waar onveiligheid is of signalen van zijn.
4: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisd deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polyfenario's, uitgereikt. De jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
6: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
4: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
7: Meneer, mag ik u wat vragen?
8: Ja.
7: Waar kent u Hazy van?
8: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
7: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
8: Oké.
7: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
9: Mijn dochter. Mijn dochter. Ze is weg. Ze heet Emma. 7 jaar blond haar en ze draagt een blauwe jas.
10: Een vermist kind. Elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt?
12: Let's go!
11: Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou.
12: Let's go!
11: Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Vrijdag 16 oktober koerst de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappe van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.
13: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
14: Voordeeluitjes.nl.
16: Een parket of plankenvloer moet je beleven, voelen en zien. In de vernieuwde showroom van Bloemenpakket Kerkrade ziet u de mooiste vloeren in alle stijlen. Kom genieten en laat u inspireren in de showroom van Bloemenpakket Kerkrade.
17: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
18: Hey mam, zo kun je niet oud worden, dus hoe gaat het niet? En toen heb ik me één keer gerealiseerd van, hey, nou moet de knop om.
17: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
16: Een kwaliteitsvloer voor elk budget, die vind je bij Bloemenpakket in Kerkrade.

0: draaien dit bleedje, maar ik doe hem in je. Tot de vroeg op die we straks hebben gewoon stellen aan u. Want je kent de kans maken op flybonnen. Twee tegelijk. Hoppakee, gaan we zo maar doen. Maar. Ja, want waar? Omdat alles nu werkt, moeten we toch wel even wat inholen. Dat is natuurlijk de pleetje van Fransje Broekhuizen. Dat kennen we toch wel even laten zien vandaag.
1: Fransje Broekhuizen, pleetje kan ik geloof
0: ik. Jazeker,
1: gewoon doen. Die doordraai dinsdag.
0: Ach.
1: Ja, ik heb het gezag, hè.
0: Ja, de
1: leak op
0: Abbey Road.
1: Op de Beatles, Abbey Road, overstekend. Een LP, een cassettebandje, een CD. Ja, en dat vierde ding?
0: Dat kost van een vuurgloeier zien.
1: Een vuurgloeier? Nee, dat is geen vuurgloeier. Nee. Ik weet niet wat het is. Maar ja, het is in ieder geval prachtig om te zien wat je ervan gemaakt hebt. En we hebben natuurlijk ook nog steeds de medaille van Josje Rook.
0: Applaus!
1: Ja.
0: Die is even wat prachtig,
1: ik
0: hè?
1: Ik kan niet lezen wat er op dat bleedje stond.
0: Dat is de braille voor ons, hè?
1: Maar het ziet er wel prachtig uit natuurlijk, hè?
0: Hulde van Jos, voor alles wat er gedaan is natuurlijk. En we zetten nog een andere foto, hè, wonnig. 50 jaar potlasje, steekt er al bij een hele grote trap zitten te kijken.
1: Ja, kijk
0: met, hey, dat is Poolse Frank.
1: Ja, zeker. Zien ze samen, hè?
0: Zet zien ze samen.
1: Ja, echt leuk, hoor.
0: Heerlijk om dat allemaal mee te maken. Dankjewel voor die bijdrage deze ochtend. En keur ook een andere kaart van de radio. Dank voor de bijdrage. Ik zei net al dat er immers ding van, hé, hey, had net die plaat al gehuurd van Frank Boeien. Ja, Remco.
2: Goedemorgen, Maarten, Pascal. Ja. Hier nog een keer met Remco de taxi.
0: Remco.
2: Nou, ik wilde dat even nog geven van Frank Boeien.
0: Ja.
2: Nou, dan wil ik nog een keer switchen vandaag.
0: Ah, dat geloof ik al.
2: En dan wil ik ook met gewoon van Kronenburg een paar. Misschien dat we eens een keer Remco, dat is nog een paar.
1: De witse koets.
2: Ik wens je een fijne uitzending in de studio. En die groetjes. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Gebeuren. 10 over 7 op deze dinsdag, tweede dag van de flykeuring die gaat vandaag bestart. Flyen moeten ingeleverd worden, want Dennis van der Heijden is ook vormenwegers. En Dennis, wat is de bijdrage?
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hey,
3: en
0: Dennis.
3: Deze doordraai dinsdag. Ja. We gaan even voor een plaat van The Rebel MC en Street Tough.
0: Dat is een goede.
3: Ethisch plaat. Het was allemaal een schone dinsdag.
0: Radio is van... Dat was een van mijn jaren. Op mijn jeugd, man. Oh, heerlijk.
1: Wat dat moet je blijven, hè?
0: Zeker dat, hè. Wat hebben we dan hier?
1: Ik heb nog Fiele Gijselaars.
0: Fiele Gijselaars.
1: Ik aan bij Rob en ga mee voor Limburg Alleen.
0: Limburg Alleen.
1: Onze berenman. Wiel Laurens is echt een long cool.

0: en blond, ze nemen ze zich. Onzichtbaar bloot in Ellen Ochtendshow, 7:15. En mensen, we kunnen me doorknallen op de A2. Tenminste, wel lekker aan de snelheid haaien. Ik had vanmorgen trouwens iets. Ik zie net Dukkermaarten, kom met de snelweg op. Ja. Rieren van die kleine uitjes, maar ik kom er met 50, 60 de snelweg op. Ja, dat is gevaarlijk. Dat was zeker gevaarlijk. Dat was in het midden van de... Ja, dan moet je de mensen er een beetje op letten.
1: Drie baans, gewoon zo midden op rieën. Dat was altijd rechts rieën.
0: Ja, en meestroming met het verkeer. Hè. Dus het kent niet met 50 de snelweg op. Dat is levensgevaarlijk. Ja, dat zal die
2: gas, gas, gas, gas.
0: Ja, dat zit Big Benny alleen maar. Hè. André, goedemorgen.
3: Goedemorgen, vrienden van de Hendrik.
0: Hey, André.
3: Ja, ik denk dat ik ook maar zo'n Poolse plekje aan ga.
0: Oh, ja.
3: Want hier is de hele plaats staat vol met die Poolse kentekens. Maar volgens mij zitten er allemaal andertalige mensen als Polen op. Ja, daar kan ik ook al niks van.
0: Wat zit erin?
3: Het zien allemaal Russen en Oekraïners, geloof ik. Maar ik moet ermee in de weg te manoeuvreren. Dus misschien moet Polen of Frans ook een keer hier zeggen. Ik had dan met die mensen dat die beter in de rij komen te staan. Maar goed, we zien dat we overleven. Vrije keus, ja, qua heer de maden.
0: Ja, dat
3: kunnen we ook gezegd hebben staan. Maar dat klinkt wel mooi. Hoi.
0: Hoi,
1: toch al wat liever.
0: Ja, joh. Ja, hé, hey, die doen wel, die klitten allemaal samen, hè, Maarten. Met z'n zeten, hè, maar dan meer.
1: Nou, ik heb hier nog Frank Leijendekkers. Die gaat van Kronenburg Park.
0: Ja.
1: En Elron, die zegt... Ik ga mee met Limburg Allei.
0: Oh.
1: Ja, dat is een hele spannende. Want ik heb hier ook nog Leon Jansen.
0: Ja.
1: En die zegt ook...

0: Be Free, Jackie Graham, hier bij alleen in de LA Ochtendshow. Hij is een lekkere plaat voor dans donderdag, hè? Is al dit? Ja. Dat is het niet. Morgen is klassieke grondsdag, Kandomi. En zo meteen maar eens kijken welke plaat ik je morgen deze ochtend hier bij de Vogeleur in de LA Ochtendshow. Wat we zeggen, hey, ik zie hem net binnenkomen. Hey, daar is het. Hey!
1: Hey, goedemorgen Pascal en Maarten. Goedemorgen Pies. Nou, ja. We hebben de slot beroerd. We zijn net wakker. Of we net wakker. We zijn net vertrokken richting Remuin. Oh. Vanuit de Ruiven. Ik heb een grote fijne toestand.
0: Oh, lekker man.
1: Dus ik heb lekker goed slapen. Natuurlijk naar het Kronenburg Park vanwege komen. Ja. Nou, daar sloeg ik me helemaal bij aan.
0: Kronenburg Park.
1: Dus mensen, maak dan een schoen werkelijk van. Veel uitzending nog en Radio Wagen.
0: Radio Wagen, kom erbij zitten. Josje Tossings, goedemorgen.
2: Goedemorgen Maarten en Pascal.
0: Ah, ja,
2: later vandaag. Ja. Vandaag gaat later beginnen.
0: Oh, fijn.
2: Ben we onderweg naar Broensum.
0: Broensum, hè?
2: De bus te horen. Vandaag wel lekker de ganse dag zonnekindjes rijden.
0: Oh, dat is ook fijn, hè?
2: En de vuurgloeier van mij is op deze doordraai dinsdag. Och, de plaats van Limburg alleen.
0: Oh, wat spannend.
2: Ik samen met mijn oud collega Rob. En die andere och. Ik zou zeggen, Gulapies. Hou hem tussen de lijntjes. Doe rustig aan. En radio.
0: Radio, wat

0: jongens.
1: De volgroeijacht.
2: Het was toch zo ontzettend spannend, hè? Dan heb je de laatste plaat die we drinken dan van Magnetic. Hebben alle tellers op nul gezet en gekeken welke plaat het is geboren. En dit is best wel een verrassende plaat geboren, want in één keer kwam de Oedendienst. En we kunnen knallen met deze van Frankie Boeien en het Kronenburgerpark. Dankjewel voor het stummen allemaal. Morgen doen we het weer. Dan komen we klassiekers. Dan komen we op klassieke woensdag. En benieuwd wat het allemaal weer naar voren toe komt. Ik geef dank u allemaal. Vandaag weer voor het stummen met de Veugeleur. Doen we elke dag op donderdag een thema. Op dinsdag een thema. Maar hoe loopt

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Timmers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptimmers.nl. EP Timmers. Daar word ik vrolijk van.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
5: Oktoberfeest Sittard. Beleef je van vrijdag 16 tot en met woensdag 21 oktober bij L1. Luister 5 dagen lang naar live radio vanaf het festivalterrein en volg alles via onze social media kanalen. De uitzendingen rondom het Oktoberfeest worden mede mogelijk gemaakt door onze trotse partners Mobiliteitswereld en Nederlandse Obesitaskliniek.
6: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
7: Groenselenvlaai, kersenvlaai of broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
13: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
14: Nee, ik heb een leiding geraakt.
13: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
15: Ah, hier kan het.
13: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
16: Wacht, het LA Nieuws en Maarten. We gaan als eerste naar Shemmert.
17: Ja, want daar worden woningen gebouwd die binnen één dag wind- en waterdicht zijn. Op de Weidestraat komen volgens Janou van Ratingen van bouwbedrijf Jonge 16 eensgezinswoningen en 27 appartementen.
18: We plaatsen één woning per dag. Dit zijn eigenlijk 16 woningen. Dus we zijn anderhalve week geleden begonnen. Aanstaande donderdag monteren we de laatste woning.
17: De bouwplannen dateren al uit 2007. Dankzij deze bouwmethode worden de woningen nu razendsnel in elkaar gezet. Zes Limburgse woningcoöperaties werken samen met twee bouwbedrijven om op deze manier in totaal 1500 woningen te realiseren. Bij een incident in Sittard zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt. Gebeurde rond 9:30 aan de Zonnebloemstraat. Het ging mis met de brandbare vloeistof ethanol. Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk. Ook werd wel een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. Beide slachtoffers zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Roermond wil de asielopvang in Azenraai uitbreiden met 200 plekken. Dat meldt de Limburger. Bij het Fletcher Landhotel Bosrijk worden nu al 100 asielzoekers opgevangen. Voor de uitbreiding wil de gemeente containerwoningen plaatsen op de grond bij het hotel. De gemeenteraad is vertrouwelijk geïnformeerd over de plannen. De gemeente wil voorlopig niet reageren. Twee sterrenchef Guido Braken uit IJsden is toegelaten tot een exclusieve internationale vereniging van topchefs. Zijn restaurant Create by Guido Braken is daarmee het vijfde Nederlandse lid van Le Grand Table du Monde. De organisatie telt zo'n 200 leden uit 20 landen en stelt hoge eisen aan gerechten, wijnen en service. Vorige week beeldbraken ook al zijn twee Michelinsterren. Het weer in Limburg blijft overwegend bewolkt met af en toe lichte regen of motregen. Er zijn ook lange droge perioden. Er staat een matige zuidwestenwind en vanmiddag wordt het maximaal 19 graden. Vanavond daalt het kwik naar 15 graden.
1: Deze week
15: jodelen,
19: retsers,
15: lederhozen,
19: omstammen,
15: duwdoel
19: und gemütlichkeit.
1: Oktoberfeest Sittard van 16 tot en met 21 oktober. Elke dag live radio vanaf 1 uur.

0: Wat op dit moment allemaal aan de hand is.
1: L1 Media Overzicht.
0: Nou, beveiligingsexperts die denken dat mogelijk iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. De supermarkt heeft sinds eergisteren een grote storing. De supermarkt wil niet zeggen of ze gehackt zijn door criminelen, maar doordat ze een deel van de systemen offline hebben gehaald, denken deskundigen wel dat er meer aan de hand is.
2: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen. En daar heeft hij tijd voor nodig. En hij heeft een doel wat hij wil gaan bereiken. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
0: En door de storing zijn er in sommige winkels van Albert Heijn lege schappen. Bij andere supermarktketens is het daardoor juist drukker.
3: Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgend aantal meldingen, maar ook complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Al jaren is er kritiek dat de wachtlijsten bij Veilig Thuis te lang zijn. En nu trekt de organisatie zelf aan de bel. Ze kunnen het niet meer aan. Veilig Thuis vertelt wat er nu nodig is.
4: Vooral geld om capaciteit erbij te kunnen zetten. Dus dat betekent mensen. Mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
3: Morgen en overmorgen is in de Tweede Kamer een debat over de zorgbegroting waar Veilig Thuis dan weer onder valt.
0: En als financiële steun van de provincie Groningen en de gemeente het Hogeland uitblijft, dan gaat het Werelderfgoedcentrum Waddenzee binnen 2 weken failliet. Die boodschap hebben de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren gisteren gepubliceerd. Het zou betekenen dat zeehonden in nood niet meer opgevangen kunnen worden en dat 40 mensen hun baan kwijtraken.
3: Het Spaanse koningspaar is in Ceuta, de door Marokko omgrensde Spaanse enclave, die onlangs in het nieuws kwam vanwege de plotselinge grote toestroom van migranten. Het is koning Felipe's eerste bezoek aan Ceuta sinds zijn aantreden in 2014. Morgen volgt een bezoek aan Melilla.
0: En dat is zover het nieuws, want we gaan er weer eens nog even kijken wat er verder vandaag nog gebeurt. De Algemene Rekenkamer bestudeert een onderzoek naar militair transport. Nederlandse voetbalsters ontvangen Hongarije in de play-offs voor de deelname aan de WK. En PSV gaat in de tweede speelronde van het hoofdtoernooi van de Champions League op bezoek bij RB Leipzig. Zometeen bij L1, de weerwaarnemingen.
1: L1.

0: weer begonnen is. Maar deze ochtend is het gewoon kwart voor acht, wel een beetje duister in de provincie. Maar er zijn er wel weer van die kanjels mee geweest, hebben gezegd van mensen, want we hebben zo'n goede telefoon. Met een klein beetje leeg kunnen we toch al kieken in de duisternis. En dan kunnen we een mooie weerwaarneming maken. En dat hebben mensen gedaan, André Helmoet en Peter Meijer. En de vraag is natuurlijk, wat beginnen we vandaag weer?
1: Zullen we een keer in het licht beginnen?
0: He? Tuurlijk, door te maken.
1: Van licht,
0: licht in duisternis.
1: Ja, ja, ja, ja. En dat betekent dat vandaag Peter Meijer gaat en hij zegt zelf waar hij is.
2: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars naar Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Lerik richting Venlo.
1: Wow.
2: Ja, het is vanochtend een stukje warmer als gisteren met een graadje of 12, 13. Wind is er wel een beetje meer, kracht 2 uit zuidelijke richting. Maar voor de rest, ja, het wordt vandaag een beetje een bewolkte dag. Misschien af en toe een klein prikje zonnelicht, maar voor de rest ook nog kans op een buitje. De temperatuur is perfect, die wordt 19 graden. Dus ja, we moeten er toch maar mee doen en genieten ervan. Voor de rest, ja, de kermis wordt volop opgebouwd hier in Venlo.
0: Zeer de warm.
2: Dus die mensen hebben vandaag een lekkere dag om het mooi op te bouwen. En voor de rest, de groetjes. En tot morgen.
0: Oh, ja, die hoor, inderdaad. Van Sjoerm is ook al de kermiswagen stond in Sittard. Want ja, dat werd natuurlijk heel groot gebouwd aan het Oktoberfest. En er is ook een complete kermis opgebouwd, hè. Ik vind dat wel Sjoerm zo, maar een beetje bimmer op de kermis, hè.
1: Druk overal.
0: Hoor. Zeker dat. Goed. Dat was het leeg. Laten we dan eens naar het allerduisterste plekje gaan.
1: Dat is Hoepie André van Maris.
3: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze dinsdagmorgen morgen noemt de grashoek de weerwaarneming. Tja, er is bewolkt vandaag. Ik zie ook een ster aan de hemel staan. Dus kunnen de loop vandaag gaat er regen vallen. Het zal het meest motregen zien, dus een hele sterke regen. Het is niet echt koud. Mm-hmm. Er is wel meer wind als gistermorgen. Windkracht 3, misschien 4. Geen mist wie gistermorgen. Dus dat we morgen niet bij, door de wind natuurlijk. Het is ook veel minder fris als gistermorgen. En in de loop van de dag zal die temperatuur wel opgelopen naar een graad of 17, 18. Dat zal het vandaag nog moeten doen, denk ik. Ik wens u een hele fijne dag in de studio. En radio.
0: Radio. Dat zullen we mee moeten doen. Nou, ik moet wel zeggen, 18 graden is natuurlijk niet helemaal verkeerd, hè?
1: Nee, nee, nee. Het wordt toch 20 van de week.
0: Hoor.
1: Ja, donderdag.
0: Positief, joh.
1: Zeker, zeker. We moeten positief blijven, hè. Ook als we in de duisternis zien. En van duister gaat het oog naar licht. En op Maastricht aan een airport bij Helmoet Weisse zorg ik toch al een beetje meer licht als in de grashoek.
4: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Met de landingsbaan in zicht vanuit het zuiden starten met zwaar behoorlijk weer. Verder zien we nog dat het behoorlijk donker is. Als we het zuiden richting zuidoosten gaan, verandert dan maar weinig. Met die nuance dat er een lichtpluk aan de horizon verschijnt. Als we dan van het zuidoosten langzamer richting het oosten gaan, ja, dan zien we iets meer kleurnuance verschijnen in het oosten. Daar zal achter 15 minuten, dus 7 uur 54, de zon de reis gaan beginnen. En vanavond 12 minuten voor 7 die reis gaan eindigen. Ook daar is die zwaar bewolking goed waarneembaar. We hebben vandaag te maken met een matige zuid-zuidwestenwind. Met behoorlijke windvlagen. Temperatuur 13 graden. Ten opzichte van gisteren is dat toch 4 graden verschil. Maar het voelt veel kouder aan. We houden vandaag het niet droog, dus denk toch aan die petparaplu en poncho. Verder wens ik jullie een fijne dag toe en fijne uitzending toe. Radio, hoor.
0: Radio, hoor. Nou, zoer om dat allemaal te zien, hè. We allerlei soorten weerwaarnemingen hebben gekregen. Leeg, donker en een beetje ertussenin. En fijn dat ze dat deze ochtend ook weer voor ons hebben verzorgd om 7:45. En als ze dan wakker weer is, dan is er maar één ding. Als ze dan kijkt, zo'n liefje. En wat zei ze dan?
5: Goeiemorgen, meentje.

0: En bij ons regent het vlaaien.
1: L1.
2: De week van de Limburgse vlaai.
0: Gisteren al bezoek van de Bekkerhoed Stramboy. Die natuurlijk gisteren Boske nog een keer kwam vertellen wie er het afgelopen jaar hebben beleefd. Want die waren de winnaar van de vlaaikeuring. Vandaag worden de nieuwste vlaaien allemaal weer opgehold bij de Bekkers. En aan het eind van de week dan weten we natuurlijk binnen van doorgaat met de Ier dit jaar de grote beker kreeg. Die nu al weer opgepoetst is door een Stramboy. Want huppakee, die moet natuurlijk weer truc. Kasper Heuvelmans
3: had hem gisteren. Volgens mij wordt vandaag opgehold.
0: Opgehold zelfs, samen met die vlaaien.
3: Met de vlaaien.
0: We hebben ook vlaaibonnen willen liggen hier weer, bij L1. Dan moeten we natuurlijk even gaan vragen voor beantwoorden.
3: Ja.
0: En de vraag van vandaag. Dus let op, en de moesten meteen wel bereikbaar zien. Want als ze niet bellen in de hoed zijn die kums. En de bus niet bereikbaar, ja, dan ga je dit niet meer, hè. Dan is ze gaan vlaaien van ons, hè.
3: Twee vlaaibonnen, toch?
0: Twee vlaaibonnen. En de vlaai, die geeft misschien wel een dicht toe. De vraag van vandaag is, in welk dorp of stad in Limburg werd volgens dicht de meeste vlaai gebakken? A. Remun, B. Venlo of C. Maastricht? Dus nogmaals, in welk dorp of stad in Limburg werd volgens dicht de meeste vlaai gebakken? A. Remun, B. Venlo of C. Maastricht? Laten wij weten via de L1-app. Komen we nog op Emers in de uitzending horen met de juiste antwoord. En ik geef van ons twee vlaaibonnen hier in de L1-ochtendshow.

0: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
4: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Daniëls & Schmieds. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
5: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
4: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop naar Vlodrop.
5: Huubs lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
6: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
7: Houd misdaad uit je buurt.
6: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
8: Dit smaakt naar meer.
9: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar 9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
10: Met Rousseau chocolade.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt. Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Nu bij Hollands Nieuwe 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
13: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In Schimmert worden woningen gebouwd die binnen 1 dag wind- en waterdicht zijn. De gemeente Roermond wil volgens de Limburger de asielopvang in Azenrij uitbreiden met 200 plekken. En bij een incident met ethanol in Sittard zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt.
16: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
17: Casper Meijer met het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
18: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
17: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
1: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
17: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
19: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
20: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
21: Stap binnen in 5 sfeervolle kerstwerelden vol inspiratie en verwondering. En ontdek iets nieuws voor groot en klein. De XL Selfie Route. Maak een te gekke foto onder de mega kerstmuts of bij de reusachtige knuffelbeer. Plan je bezoek en beleef het zelf. Meer info op bijstocks.nl.
22: Bijstocks. Voordeelhaartjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen of vanaf €144,50.
23: Voordeelhaartjes.nl. Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
24: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
25: Kies uit meer dan 8.

Party zingen, jongens. Tina Turner, Let's Stay Together. Heerlijk om die plaat een keer te huren. Aangebracht gewoon hier in de L1 Ochtend Show op de tweede dag van de week van de Fly. Hier bij L1. Oh, ik heb er wel zin in zo meteen nu, joh.

0: week door.
1: De week van de Limburgse Vlaai.
0: Verrassend. Net voor Agu hebben we een vraag gesteld aan Ug. En die vraag die luidt als volgt. In welk dorp of stad in Limburg werd volgens dich de meeste vlaai gebakken? En iemand tegen gereageerd, hè? Dat is Jacques. Jacques, goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen, kerel. Wie steed het leven?
2: Goed, hè?
0: Ja, rustig aan, hè, jongen.
2: Ja, sowieso, als je gepensioneerd bent, naast de rustig aan.
0: Daar moest je van genieten. Heb je lang genoeg gewerkt, hè, Jacques?
2: Ja.
0: Hey, maar nu, als het de ganze week toe zit, heb je hoofdstuk niet te vervelen, hè?
2: Nee, ik
0: verveel me
2: niet.
0: Wat heb je voor hobby's?
2: Ik heb een hond daar aan gekregen om te handelen.
0: Kijk eens.
2: Oh. Een herdershond.
0: Nou, een herdershond? Ja. Ja. Dat is ook van dat pakwerk. Heb je die politiehunje of niet?
2: Heb ik 40 jaar gedaan.
0: Oh, echt goed. Dat kan zo maar zien dat de hondje geen keer mee in de bijnet gebeten.
2: Nee, dat niet. Dat is van 12
0: jaar. Oh, dat is ook goed. Hey, mag ik neem aan dat je een beetje verstaan van fly-ups, hè?
2: Ja, ik heb zelf
0: een blauwe
2: maandag bij de
0: bank nog geweest. Oh, alles voor, maar we stellen dich maar één vraagje, Jacques. En dan mocht je even antwoord op geven. Want die vraag die was, in welk dorp of stad in de provincie werd volgens dich de meeste vlaai gebakken? Is dat A, Remmen, B, Venlo of C, Maastricht?
2: C, Maastricht.
0: Weet je het zeker?
2: Dat weet ik helemaal zeker.
0: Nee, dat heb je toch helemaal gehoord? Ja, Jacques. Ja. Binnenkort mocht ze samen met een herdershond gewoon snuffelen aan een lekker stekje vlaai. Misschien wel twee, want we zien twee vlaaibonnen, hè, Maarten?
3: Dat zien twee vlaaibonnen. Ja.
0: Het is nog wel lekker om die op deze dinsdag te winnen. En dan ook op de 13e.
2: Ja, dan haal ik die vlaai. En dan kan ik gelijk mijn bron en mijn dokter onderzoek vragen.
0: Ja, natuurlijk. Daar maakt ze een gezellige dag van. Zo huurt dat ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Hé, maar vandaag is het wel de 13e. Heb je het mee? Best een beetje bang op de 13e.
2: Nee. Mijn broer is op de 13e jaar.
0: Oh, ja,
2: en op de 13e nu getrooid, dus...
0: Daar zit het gewoon goed. En op de 13e onder flybonnen winnen, wat kent toch niet anders, hè? Zo beter.
2: Dat kan je niet missen.
0: Nee. Goed, we gaan ze opsturen, hè. Fijn dat ze meedees en je gewoon er gang van genieten, hè?
2: Ja, goed. Dank je wel, Huur. Succes met de hoedzaam.
0: Ja, dank je wel, Jacques. Hoi.

0: De kermisattracties zijn al opgebouwd. En de tune is... Ik heb gisteren foto's van Maarten gezien. Nou, keurig stijgt ze erop. Verzorgd dat ik als toe door bier op de feest. Ja, ja, ja. Ja,
1: moet er nog een beetje geheim blijven.
0: Toch nog wel?
1: Ja, ja. Ik wil het nu nog niet laten zien.
0: Nee, nee. Doe best wel zolterig, hè?
1: Ja, ja.
0: En ik hoop natuurlijk ook weer die foto's maken door onze eigen fotoboot. En de tune is, ik hoop dat we dit natuurlijk ook zien. Dat is van Robbie bus op de Oktoberfeest. En misschien zien we dan ook wel de man die we zojuist in de oefening hadden gehad. Jacques Aadomastrieg. Ja. Die ging er vandoor met twee vlaaibonnen. En daarom zei ik al, kom een beetje dunner bij de radio. Ik kan je vertellen, zometeen hebben we nog een keer twee vlaaibonnen. Dus blijf luisteren door L1.

0: Kira en Burna Boy hier bij L1.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, beveiligingsexperts die denken dat mogelijk iemand is binnengedrongen. De systemen van Albert Heijn, de supermarkt, heeft sinds eergisteren een grote storing. En de markt wil niet zeggen of ze gehackt zijn door criminelen, maar doordat ze een deel van de systemen offline hebben gehaald, denken deskundigen wel dat er meer aan de hand is.
2: Als een hacker in jouw systeem zit, dan probeert hij eerst binnen te komen, maar is hij nog niet meteen bij je kroonjuwelen uitgekomen.

0: En daar heeft hij tijd voor nodig. En hij heeft een doel wat hij wil gaan bereiken. Dus zodra jij een signaal ziet dat iemand in jouw systeem zit en je zet het uit, dan voorkom je dat die hacker nog iets kan doen en dat je misschien verdere schade kunt voorkomen.
1: En door de storing zijn er in sommige winkels van Albert Heijn lege schappen. Bij andere supermarktketens is het daardoor juist drukker.
2: Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een bekend probleem waar ook al jaren kritiek over is. En nu trekt ook Veilig Thuis zelf aan de bel. Volgens het meldpunt is de situatie niet meer houdbaar.
3: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten. Maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
2: Vorig jaar kwamen 136.000 meldingen binnen en die moeten binnen 5 dagen worden opgepakt. Nu duurt dat gemiddeld 2 maanden. De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Er zijn tientallen miljoenen nodig.
1: En als financiële steun van de provincie Groningen en het gemeente het Hogeland uitblijft, dan gaat het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, WEC, binnen 2 weken failliet. Die boodschap hebben de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren gisteren gepubliceerd. Dat zou betekenen dat zeehonden in nood niet meer opgevangen kunnen worden en dat 40 mensen hun baat kwijtraken.
2: Ja, het Spaanse koningspaar is in Ceuta, de door Marokko omgrenzen Spaanse exclave die onlangs in het nieuws kwam vanwege de plotselinge grote toestroom van migranten. Het is koning Felipe's eerste bezoek aan Ceuta sinds zijn aantreden in 2014. Morgen volgt ook een bezoek aan Melilla.
1: En vandaag dinsdag, de 13e van oktober, wat gebeurt er nog meer? De Algemene Rekenkamer publiceert een onderzoek naar militair transport. De Nederlandse voetbalsters ontvangen Hongarije in de play-offs voor de deelname aan de WK. En PSV gaat in de tweede speelronde van de hoofdtoernooi van de Champions League op bezoek bij RB Leipzig. Dus je hebt een beetje brood in het werk van de Fly, waar we straks voor een Flybacker gewoon ontmoeten hier. En wie zal dat zien? Ja, ik ga gewoon even klappen, want ze zo meteen wel meemaken. En ook welke Fly we gaan eten. Eerst op L1, Olivia Newton-John.

0: techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
1: Kerstlichtjes, gezellige kraampjes en de mooiste winterse steden. Van een dagje kerstmarkt tot een compleet verzorgde busreis of riviercruise. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Ontdek onze kerstreizen op bise.nl.
0: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek voor heel Limburg.
2: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Sendjin. www.sendjin.eu.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Sendjin. Sendjin. World Class Radios.
4: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
5: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
4: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
5: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
6: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Hey Remo!
12: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
11: Hey Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: Half negen, dit is het LN Nieuws van Maarten.
15: De gemeente Roermond wil de asielopvang in Azerij uitbreiden met 200 plekken, meldt de Limburger. Bij het Fletcher Landhotel Bosrijk worden nu al 100 asielzoekers opgevangen. Voor de uitbreiding wil de gemeente containerwoningen plaatsen op grond bij het hotel. De gemeenteraad is vertrouwelijk geïnformeerd over de plannen. De gemeente wil voorlopig niet reageren. Bij een ernstig ongeluk bij Horst is afgelopen nacht een automobilist zwaar gewond geraakt. De man botste rond 2:10 tegen een boom op de Tienrijseweg. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd. De weg was tijdelijk afgesloten. Zangeres Emma Kok is klaar met de kwetsende reacties die ze op sociale media krijgt. Vooral opmerkingen over haar uiterlijk raken er. Volgens Kok is het een vorm van pesten die niet normaal gevonden mag worden. De zangeres werd vroeger zelf gepest en kreeg jarenlang psychologische hulp.
16: Op de basisschool ben ik 2-3 jaar gepest geworden. Ik denk niet dat pesters enig idee hebben wat ze iemand aandoen daarmee. Maak een litteken waar je nooit meer vanaf komt. Je hebt ook gewoon struggles die je eraan overhoudt. Waar ik ook op een gegeven moment op deze leeftijd nu nog mee struggle. Weet je, vertrouw in anderen, vertrouw in jezelf. Je open kunnen stellen voor iemand. Dus dat zijn wel dingen die je gewoon met je meedraagt.
15: Ja, met de boodschap roept ze mensen op minder snel te oordelen en elkaar met respect te behandelen. Bij een incident in Sittard zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde rond 9:30 aan de Zonnebloemstraat. Het ging mis met de brandbare vloeistof ethanol. Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde niet in actie te komen. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer in Limburg blijft overwegend bewolkt, met af en toe lichte regen of motregen. Er zijn ook lange droge perioden. Er staat een stevige zuidwestenwind en vanmiddag wordt het maximaal 19 graden. Vanavond daalt het kwik dan naar 15 graden.
17: Deze week
18: jodelen,
19: retsers,
18: lederhosen,
19: omstammen,
18: duwdoel
19: en gemütlichkeit.
17: Oktoberfeest Sittard van 16 tot en met 21 oktober. Elke dag live radio vanaf 1 uur.

0: inderdaad. Red light spells danger. Nou, ik kreeg toch een appje binnen dat ik denk van, nou, dat is wel wat aan de handje. Ik kreeg toen een appje naar ons, hè. Wat zit er allemaal gestuurd?
1: Ja, er is een zinkhol, zegt hij.
0: Zinkhol?
1: Zinkhol in Nut.
0: Oeh, op de Kilkamp, hè. Ja. Aanversloten, school niet bereikbaar, week aanversloten. Nou, hij is even op de huurde. Heb ze foto's en filmpjes van, stuur ons even door via de L1-app. Dan kunnen we door eens even nog een kiek allemaal. Doe ik even een schans gedangers doen, want ja, 19 jaar wachten op een nieuwe woning. En dan ineens staat er elke dag eentje bij. Dat gebeurt op dit moment in Schimmert. Aan de Weidestraat weer 16 huis en 27 appartementen gebouwd. En het gaat razendsnel. De woningen worden grotendeels in de fabriek gemaakt en komen in onderdelen met vrachtwagens naar de bouwplaats. Een grote kraan zet alles vervolgens in elkaar. En Janu van Ratingen van bouwbedrijf Jonge, die legt uit hoe je in één dag een compleet huis neerzet.
2: We plaatsen één woning per dag. Dit zijn eigenlijk 16 woningen. Dus we zijn anderhalve week geleden begonnen. Aanstaande donderdag monteren we de laatste woning.
3: Een verademing, want het traject om een huis te bouwen duurt 5 tot 6 jaar. De plannen in Schimmer dateren zelfs al van 2007. En de gemeente Beekdalen kan wel wat tempo in de woningbouw gebruiken.
4: Dit project is super belangrijk voor de gemeente. Kijk, we hebben een woondeal gesloten van 900 woningen in Beekdalen de komende 6 jaar, 7 jaar. Waarvan er 450. Nou in de planning staan. Dit zijn de eerste.
3: Om die bouw te versnellen hebben woningcorporaties en bouwbedrijven zich samengepakt in Bouwstroom Limburg.
5: De Bouwstroom is een initiatief van 6 corporaties in Limburg die hun projecten bundelen, zodat die fabriek die die woningen maakt, dat die eigenlijk altijd kan doordraaien. Die band moet doorlopen.
2: En ik denk juist doordat meerdere corporaties zich bij elkaar voegen, kunnen we massa maken. We kunnen processen met de gemeentes versnellen. Er ligt een basisproduct, dus dat maakt ook een stukje vergunningen aanvragen een stuk makkelijker. Eigenlijk werken we altijd vanuit een vaste basis en daardoor kunnen we natuurlijk ook snelheid maken.
3: Veel buurtbewoners kwamen een kijkje nemen hoe de Weidestraat erop 12 oktober uitziet. Want dat zal snel veranderen.
5: Als u morgen komt kijken, dan is de volgende woning ook klaar. En donderdag zijn ze allemaal klaar.
0: Ongelooflijk, hè? Met een push the button, zou ik zeggen. En in één keer een stonden ze om elkaar duur stond, jammert. In de bijdrage, ze hebben alleen de meerdere over op onze nieuws uit lnnieuws.nl. In de werk van de

0: Lemmings wil mij hier bij alleen 8:15 geworden in de Lindhoffing Show van deze dinsdag, de 13e. En we weten nog wel, vroeger op televisie praatjesmakers met Jochem van Gelder. Altijd erg leuk om de kleinste uitspraken te doorhuren door dat ze dingen met zichzelf van dat kent alleen maar de kleuter doen. Heerlijk.
1: Krom gelegen.
0: Ja, dat gaan we nu overdoen, want nu hebben we Limburgse babbelaars met Jochem van Gelder. Dat is ook te zien op de socials van L1 en al veel van mensen het allemaal liken en zo. Dat is waanzinnig mooi. Kijk er eens even naar op. We hebben een klein stukje eruit gehoord, want ja, die uitspraken van die kleinste Limburgers ze zien hilarisch, maar ook oh zo eerlijk. Hè? Die zeggen gewoon alles wat voor de mondje.
1: Ja, zeker.
0: En het schoen is, Jochem van Gelder stelde de volgende vraag aan de peuters.
2: Wat is er allemaal te doen in Landgraaf?
3: Pinkpop.
2: Pinkpop. Wat is Pinkpop?
3: Ja, dan moet je alles in roze aandoen.
2: Iedereen moet dan roze kleren aan. Ook de papa's en de jongens en de mannen, allemaal roze. En dan? Wat is er dan te doen bij Pinkpop?
3: Allemaal leuke spelletjes en allemaal leuke dingen en kunnen lekker drinken.
2: Oh, gezellig.
3: Presti en Ranja.
2: Omdat dat ook roze is. Alles is roze.
3: Ja.
2: Maar ik weet wel waarom het dan roze is. Want pink is een Engels woord.
3: Pink.
4: Pop.
2: En pink betekent...
3: roze.
2: Roze. En pinkpop is leuker dan roospop. Toch?
0: Sjoe, nou, wie ze denken wat ze dan allemaal drinken, hè? Ja, Ranja. Ja, Ranja.
1: Roze Ranja.
0: Nou, ik denk dat ze dan later wel anders over nog denken, die kleinsters. Sjoe, de Limburgse babbelaars met Jochem van Gelder. Altijd te zien op de showstop van L1. En dan is er nog veel meer van die fantastische uitspraken. En die in de eerste plaats zit ook een fantastische uitspraak. En dat is een hele belangrijke. Vergeet dit te leven. Rempetemmen, Jan van Kep op L1. Ik geloof...

0: gasten op, want we zitten op 13 oktober. Maar voor de maand. Want deze tijd zitten we midden in het seizoen. Het vastelovensgezicht is al bekend geworden. De opnames binnenkort met de confetti in slow motion. Kan je weer beginnen? Ja, dat vind ik altijd fantastisch. Ja, dat is goed gezien. Hè. En de beste, het ganse jaar beste gewinnen het vastelovensgezicht. En dit keer komt het vastelovensgezicht. Hoe is het tijdje van Lolle Plezier, hoe het Venlo? We gaan eens even noemen van Venlo Normeerlijk. Want eeuwenlang huurde het geluid van het klokkengeluid bij het dagelijkse leven in Meerlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ze luiden door de bruiloften, begrafenissen, andere belangrijke momenten in. Ja, er komt binnenkort een einde aan. Gaat over de Sint-Andreaskerk. Die is gesloten en werd verbouwd tot woningen en appartementen. En onze collega Jos van den Broek ging nog even naar die klokken loesteren.
2: De Sint-Andreaskerk in Meerlijk ging onlangs dicht om plaats te maken voor woningen en appartementen. De twee klokken hoog in de toren slaan nog wel ieder uur. Maar het lui daarvan behoort nu definitief tot het verleden. Tot verdriet van de laatste gelovigen.
3: Een klok die kan ook iets herinnerends hebben. Of die heeft natuurlijk gezegd hoe laat het is. Maar die heeft ook geluid toen iemand overleed. Toen iemand ging trouwen. Als er iets communie was. Of... Dus dat is wel heel jammer. Dat dat dan weg is.
4: Wat gewoon de mensen van Meerlijk missen.
5: Ja, die klok denk ik zeker. Want dat is ook eigenlijk een van de eerste dingen weer van wie bekend wordt dat de kerk toegeeft. Van, en de klok dan. Huren van die niet meer.
2: Volgens historicus Maurice Hemels dreigt met het sluiten van steeds meer kerken ook een stuk cultureel erfgoed verloren te gaan.
6: Maar dat betekent dus echt dat er dus nu in ieder geval 700 jaar in Meerlijk geen kerkklok meer te horen is. Ik noem dat immaterieel erfgoed. Het loeren van de klok, dat is toch een beetje typisch voor Limburg. Voor sowieso het zuiden van Nederland, of voor Brabant. Maar dat is wel iets wat de mensen gewend zijn. En ik denk dat iedereen dat toch wel zal gaan missen als het niet meer te horen zal zijn.
0: Klokken van Limburg Milans van jongeren. Meerlijk tot dagelijks leven. Zongen kerkklokken, huurt het IBL 1. Eeuwenlang hebben ze het ook in Bim Bam Beijers en hoe is het over. Zit in de werk van de Limburgse Vlaai. Straks ontvangen we hier een vlaaienbekker. Het geeft natuurlijk op deze dag, want de vlaaikeuring komen we vandaag weer de vlaaien opholen. En we gaan een vlaai bodden weggeven.

0: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
2: Houd misdaad uit je buurt.
1: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
3: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
4: Uitgekeken op je meubels of interieur? Laat je inspireren bij Leen Bakker, Pronto Wonen en Wonen Zo. Ontspannen wonen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen, daar wil ik heen.
3: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
5: Limburgs grootste keukenshowroom is van Tinnemans Keukens. Al meer dan 40 jaar een bron van inspiratie. Plan uw bezoek op tinnemanskeukens.nl.
6: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
7: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Schmieds en Daniels. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
6: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
7: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
8: Hey Remo!
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
8: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat.
13: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
15: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
14: Er zou zo'n €70 miljoen nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
16: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
14: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Ga je renoveren of denk je aan nieuwe kozijnen? Kom naar het open weekend van Bouten Kozijn en Geveltechniek in Baarlo. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen tussen 10 en 4 uur in onze sfeervolle showroom. Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. De winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

teksten platt, want het wings dich geen probleem. Auch als spreekst het zelle vampen, is dich zit in dit systeem. Ik begin er niet meer aan, zei ze dan altijd met een lach. Ben een prote bissen nooit geweest,

Angst en geen bangigheid. Het is goed zo, doe best vrij. Onwetend losloten, wat er al gebeuren gaat. De gijs rustig weg, doe pas eerst het gescheid. Sloop maar zacht.

0: Nokian, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas een half uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ga je renoveren of denk je aan nieuwe kozijnen? Kom naar het open weekend van Bouten Kozijn en Geveltechniek in Baarlo. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen tussen 10 en 4 uur in onze sfeervolle showroom. Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte een man van 20 opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer blijft bevolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Sacco, Sparkle en Zaza en Promise Land. En daarmee begonnen we Lunch Live van vandaag. Het is vandaag dinsdag, het is 13 oktober 2026 alweer. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunchshow samen met Omroep Horst aan de Maas. Bij dus Omroep PNM. Ik zie dat er muziek klaar staat van Boney M, van Toto, van Love Affair, maar ook van Damiano Davite. Dat zo meteen voor elk wat wilt, hoop ik. Maar we gaan eerst naar de headlines van het nieuws. Een man is vannacht dus in de nacht van maandag op dinsdag zwaar gewond geraakt op de Tienrijseweg in Horst. De auto waarin de man reed botste tegen een boom. En BBB Pelemaas wil dat het college van burgemeester en wethouders het volledige dossier over de aankoop van het voormalige klooster in Koningslust openbaar maakt. De partij zet nog altijd vraagtekens bij de verklaringen van de wethouders Erik Nijssen en Thijs van Lierop tijdens het raadsdebat van 6 oktober jongstleden. En de werkzaamheden aan het Pastoor Wullingsplein in Zevenen worden uitgesteld tot begin zomer 2027. De geplande afsluiting in november en december gaat daarmee niet door. Wat wel doorgaat is het weer. Elke dag weer anders. Zo ook vandaag. Vandaag is het lichtwolk met wat motregen. Temperatuur max 19 graden. Maar morgen en donderdag dan wordt het aanzienlijk weer anders. Temperatuur van 22 graden zijn dan geen uitzondering. Alle details over de komende dagen en de rest van de week tot het weekend. Ik vertel het je allemaal na het nieuws. En over het nieuws gesproken, allemaal te vinden op de site omroepbnm.nl, omroephorstenmaas.nl. Maar inderdaad ook, inderdaad, heb je het al geprobeerd? Probeer hem maar eens uit. Heel makkelijk te downloaden. Die app van Omroep Horst aan de Maas en Omroep PNM.

0: Ja, meteen al heel even terug in de tijd. Hoe ver terug in de tijd, weet ik even niet. Maar in elk geval hoorde je Love Affair met Everlasting Love. En dit allemaal tijdens Lunch Live, de lunchshow samen met Omroep Horst aan de Maas. Het nieuwe leerwerkbedrijf van de gemeente Pelemaas gaat Wat Werkt heten. En wat met dubbel T. De naam werd onthuld op de locatie van het huidige sociale werkbedrijf NLW in Panningen. Vanaf 1 januari 2027 gaan NLW Panningen en Hal 9 onder deze nieuwe naam verder. Voor de medewerkers verandert er voorlopig weinig. Maar de nieuwe organisatie moet hen wel meer kansen bieden om zich te ontwikkelen en passend werk te vinden.
1: Het nieuwe leerwerkbedrijf van Pelemaas gaat Wat Werkt heten. De naam werd onthuld op de locatie van het huidige sociale werkbedrijf in Panningen, de NLW. Vanaf 1 januari gaan NLW Panningen en Hal 9 onder deze nieuwe naam verder.
2: Wat werkt? En eigenlijk staat het symbool. Nou, wat werkt zegt het zelf al. Hè. Wat werkt voor jou? Hè. Daarna vermogen mee kunnen doen. En dan zeg ik gelijk het vermogen. Dus wat is met dubbel T geschreven? Nou, dat laat een vermogenswaarde zien. En volgens mij is dat echt heel mooi en symbolisch voor de groep mensen waar we dit voor doen.
1: De gemeente Pelemaas, Horst aan de Maas en Venraai gaan elk verder met een eigen ontwikkelbedrijf. De NLW bestaat volgend jaar niet meer. De gemeente Pelemaas kocht eerder het NLW-gebouw en heeft ook met Hal 9 een locatie waar mensen werkervaring op kunnen doen. Met de samenwerking worden mogelijkheden geboden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om zich te ontwikkelen en passend werk te vinden. En daarbij wordt voortgebouwd op de kennis en ervaring die bij de NLW en Hal 9 al aanwezig zijn.
2: Voor de mensen verandert er wel een naam. En ja, er gaat een andere naam op het strookje van het salaris komen. Maar voor de rest blijft de inrichting zoals die hier is, blijft die hetzelfde. Met wat kleine aanpassingen, want we weten best wel dat er links en rechts wat wensen zijn. En daar gaan we met elkaar ook aan kijken om daar zo snel mogelijk invulling in te geven.
3: Ja, je kunt de wereld ook niet op zijn kop zetten en dat wil je ook niet. Maar het is ook eigenlijk heel lastig met alles wat je voor je bedrijfsvoering moet regelen. Je moet zorgen dat salaris betaald wordt. Bijvoorbeeld dat facturen verstuurd worden, een naam bedacht wordt, een BV wordt opgericht. Ja, daar ligt echt de focus. En dan hebben we ook wel gekeken wat voor een werk hebben de mensen nu. En kunnen we dat behouden voor 1 januari? Maar hoe gaan we ook kijken dat we hun in beweging krijgen om te zien waar liggen hun talenten en komen die in deze hal wel helemaal tot zijn recht?
1: En betekent dit dat deze ontwikkellocatie ook echt werkelijk voor de inwoners van Pelemaas is?
2: Ja, in eerste instantie wel. Er zitten natuurlijk ook een aantal mensen vanuit Venray hier en een aantal mensen vanuit Horst aan de Maas. Daar hebben we ook met elkaar van afgesproken dat die mensen, als ze dat zelf willen, tenminste gewoon hier kunnen blijven. Als zij zeggen, nee, ik ben liever naar Horst aan de Maas, kan dat ook. Daar hebben we met elkaar afspraken over gemaakt. Er zitten ook nog een aantal mensen vanuit andere gemeenten hier. Dat is maar een klein groepje. En ook daar maken we dezelfde afspraken mee. Dus ook voor die mensen is het in beginsel, als ze het zelf niet willen, kunnen ze gewoon vanaf 1 januari ook gewoon hier blijven.
1: Voor de medewerkers is het belangrijk dat er nu duidelijkheid is en er een naam bekend is. Zij kregen een stem bij het bepalen van de naam.
4: De laatste naam, die was het gewoon. Dat past gewoon bij NLW. Nieuwe stappen. Je onderneemt weer nieuwe dingen en nieuw werk. Dus iedereen krijgt hier gewoon een nieuwe kans. En dat vond ik gewoon heel mooi.
5: Ja. Ik vind hem heel mooi en ook heel belangrijk.
1: Waarom is het belangrijk?
5: Omdat het voor mij een eigen stapje dat ik verder kan leiden. Ja. En daarom vind ik het heel belangrijk. En voor mijzelf ook persoonlijk. Want dan heb je ook niemand uit de bedrijven niet meer zeggen dat is de NOE. Maar dan hebben ze een andere naam en dat is veel belangrijker voor ons en zo.
3: Wij willen volgend jaar echt alle medewerkers door een consulent werk, die hier ook werkzaam zijn, in gesprek met hen gaan, breed naar alle leefgebieden kijken om echt te kijken waar sta je nu, wat kun je, wat wil je. En heb je dat hier of kun je misschien zelfs wel met wat begeleiding stapjes naar buiten maken? Maar dat doen we natuurlijk echt begeleid in kleine stapjes. En niet om iemand weer terug te laten komen, maar juist duurzaam te plaatsen.
6: Wat ik zelf persoonlijk ook mooi vind, dat er ook mensen bij zijn van ander land afkomstig. En ja, voor mij is iedereen gelijk. Zo hoort het ook te zijn. Wat voor geloof men ook heeft of wat voor beperking ook. Iedereen is gelijk en zo hoort het gewoon te zijn. Meer respect voor elkaar. En dat vind ik heel belangrijk.
1: Vanaf 1 januari gaat Wat Werkt van start. Er gaat gewerkt worden met verschillende leerlijnen.
3: Bijvoorbeeld per 1 januari staat er dadelijk een schoonmaakleerlijn. Daar kunnen mensen zich ontwikkelen. En dat kan dan echt binnen de muren beginnen. En als zij zo ver zouden komen dat ze ook buiten de muren kunnen, dan hebben we weer bepaalde partners waar het ook veilig aanvoelt om daar een stapje te kunnen zetten. En als dat niet kan, is het ook goed. Hè? Dan zal altijd een aantal beschutte werkplekken blijven er en zijn gewoon nodig. En die behouden we ook.
4: Nieuwe kansen en nieuwe stappen. Ik heb er zin in.
0: En dan kan ik me voorstellen dat je onderweg bent, ergens in een gelegenheid waar geen tv aanstaat. En je zou toch graag het fragmentje willen zien. Geen probleem, allemaal terug te vinden op het YouTube-kanaal van Omroep PNM. Je luistert naar Lunch Live, de co-productie van Omroep PNM. Samen met Omroep Horst en de Maas, Samber en 12 to 12.

0: zit ik op mijn balkon. Want ik had mijn veul in het water, een bad in het zand. Geen nul aan de kop en iets kop pils in de handen. Het is goed vandaag. Het is goed vandaag.
1: Het is groot vandaag, Marshmallow, Moonshine en dit allemaal 3 minuutjes voor 12:30 op deze dinsdag 13 oktober. Zometeen het nieuws, situatie op het werk en uiteraard de weersverwachting. Maar tot die tijd, Toto!

Ja, en heel langzaam verdwijnt Toto met Africa. En maken zij het 2:58 op deze dinsdag 13 oktober. We gaan naar het nieuws. En uiteraard de weersverwachting. Te beginnen met het nieuws. Een man is vannacht, dus in de nacht van maandag op dinsdag, zwaar gewond geraakt op de Tienrijseweg in Horst. De auto waarin de man reed botste tegen een boom. De melding van het ongeluk kwam rond 2:50 binnen. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. Na ondersteuning door het traumateam is de man met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een berger heeft het zwaar beschadigde voertuig afgesleept. En hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend. En BBB, Pelemaas, wil dat het college van burgemeester en wethouders het volledige dossier over de aankoop van het voormalige klooster in Koningslust openbaar maakt. De partij zet nog altijd vraagtekens bij de verklaringen van de wethouders Erik Nijssen en Thijs van Lierop tijdens de raadsvergadering van 6 oktober. En volgens BBB-fractievoorzitter Paul Sanders staat de uitleg van beide wethouders haaks op het zicht van eerdere verklaringen van het bisdom. En daarbij draait het vooral om de vraag of het maatschappelijk bestemming van het klooster daadwerkelijk in voorwaarde was bij de verkoop. En volgens Paul Sanders heeft zijn fractie na het debat veel vragen en reacties van inwoners ontvangen. Tijdens de vergadering werd regelmatig verwezen naar het aankoopdossier dat vooraf beschikbaar was gesteld aan de gemeenteraad. En BB wil ook dat inwoners de stukken kunnen inzien en zelf een oordeel kunnen vormen over het aankoopproces. De partij vraagt daarom om openbaarmaking van het volledige dossier, inclusief alle communicatie van en naar het college. En het is nog niet bekend of het college aan dat verzoek tegemoet komt. En de werkzaamheden aan de Pastoor-Vullingsplein in Zevenlen worden uitgesteld tot begin zomer 2027. De geplande afsluiting in november en december gaat daarmee niet door. De gemeente wilde het plein oorspronkelijk van 26 oktober tot en met 18 december afsluiten voor werkzaamheden. Ondernemers maakten zich echter zorgen over de gevolgen voor hun omzet. Na overleg met de ondernemers is besloten het werk waarschijnlijk volgend jaar in één keer uit te voeren. En de gemeente Bezel en Brugge blijven inzetten op ontmoeting, cultuur, sport en samenwerking over de grens. Uit de verkenning blijkt dat er al volop initiatieven zijn die inwoners van beide gemeenten met elkaar verbinden. En daarom kiest het college van burgemeester en wethouders van Bezel ervoor om bestaande activiteiten te versterken in plaats van nieuw jaarlijks evenementen te organiseren. En we gaan naar het weer. Wat zijn de verwachtingen? Vandaag wat druilerig weer met wat motregen, temperaturen 19 graden. Morgen, dan heb ik het over woensdag en donderdag en ook vrijdag nog temperaturen van boven de 20 graden. In het weekend wordt het wat lastiger, dan valt er telkens wat regen. En dan komt de wind uit de noordelijke richting en dan dalen de temperaturen tussen de 14 en 15. 15 à 16 graden. En deze temperaturen liggen nog altijd boven het gemiddelde van 13 à 14 graden. Zover het nieuws en weer. En je weet het, meer nieuws op de site omroepnm.nl, omroephorstaanemaas.nl, maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon. She's crazy like a fool.

En dan ben je nou fan van Teddy Swims en je zwijmelt helemaal weg. Geen probleem. Maar zit je in de auto en je let niet op je snelheid, dan krijg je een probleem. Wanneer je op de A67 rijdt, Eindhoven richting Venlo, want dan word je namelijk op jouw snelheid gecontroleerd. Andere meldingen die binnen zijn gekomen. Op de A67, de hoogte van Venlo, bij paaltje 66,1, een auto met problemen. Dan A67, de hoogte ook van Venlo, maar dan iets verderop bij 67,8, een auto met een motorkap omhoog. A73, de hoogte van Linnen. Let op, bij paaltje 9,4 liggen voorwerpen op de weg. Dan gaan we naar de N271, de hoogte van Heijen. Ook daar voorwerpen op de weg, om precies te zijn bij 111,7. N277, een auto met de knipperlichten aan. Ter hoogte van Zevenum, bij paaltje 50,8. Ja, inderdaad. Dan gaan we naar Heibloem. De N279, ook een auto in de berm bij 12,8. En last but not least, de hoogte van 10 rij op de spoorstraat. Beide richtingen heel even alert zijn, want ook daar een auto met de knipperlichten aan. Zal niet zonder reden zijn. Dus dat heel even terzijde. Verder reis, mocht je in de auto zitten, let op je snelheid.

0: Ja, Jennifer Lopez samen met David Guetta en Save Me Tonight. In Lunch Live, de lunchshow van Omroep 1M samen met Omroep Horst aan de Maas. Hoe hard kun je trappen voor het goede doel? In Hegelsom gingen deelnemers afgelopen weekend de uitdaging aan tegen, dan moet ik het heel goed uitspreken, Hegelsom trapt door.
1: Oh my god!
2: Trappen en nog eens trappen, vrijdag en zaterdag in Hegelsom. In Zaal de Bijen vond namelijk het evenement Hegelsom Trap Door plaats, waarbij verschillende deelnemers zich inzetten voor het goede doel.
3: En wij organiseren gisteren en vandaag Hegelsom Trap Door. Een evenement waarin 16 bedrijventeams met 16 zelfgekozen goede doelen fietsen tegen de klok. En op het eind hebben we een grote finale en wordt de prijzenpot verdeeld.
4: Ja, het was gewoon een prachtig evenement vroeger. En daar wilden we eigenlijk een nee-jasje steken. Want vroeger wordt een club het organiseren. Neem de voetbalclub bijvoorbeeld. Die hebben dus veel geld opgehaald vroeger. Dat ging natuurlijk ook voor prominente op de fietsen zetten. Er wordt gebooien. Of Lieske op de stanko zetten. Of Truus wordt fietsen. Of nummer allemaal op. Dus ja, dat wordt prachtig vroeger. Er wordt veel guldens toen nog natuurlijk gedoneerd. En dat wordt allemaal voor de club. En nu hebben we het in een nieuw jasje gestoken. En voor de goede doelen. En je zit hier de tier 73, 79. Ja, door 1983, 84. Ja. We hebben dus heel veel jaren meegedaan met een Hegelsom. Maar goed, in Horst en de Maas is dat overal eigenlijk best wel georganiseerd.
2: Maar voor de huidige editie zijn er nieuwe technieken toegepast.
3: Standen die vroeger inderdaad met pen en papier werden bijgehouden en zelfs geheim werden gehouden, omdat discussie, het is een jurysport en de discussie die kan af en toe stevig zijn. Dat willen we voorkomen, dus er is 100% zichtbaar welke tijden en welke plekken zeg maar, worden gehaald door de respectievelijke fietsers. Dat wordt allemaal direct vastgelegd in een programma en ook met het publiek op een groot scherm gedeeld. En dat grote scherm is tevens enorm bruikbaar om te laten zien welk bedrijf voor welk goed doel zich op het moment in aan het zetten is.
2: Zo blijken ervaren wielrenners niet altijd het meest in het voordeel te zijn.
3: En het is zeker niet zo dat een wielrenner deze sport het best beheerst. De eigenaar van de fietsklok heeft ons verklapt dat met name voetballers en high rocks of crossfit uitoefeners hier heel goed in zijn. Dus we zijn zelf ook heel benieuwd.
5: Ik heb net even mogen geven, een minuut lang.
6: En hoe was die ervaring? Want ik zorg dat mij heel kort duurde, maar je moest wel even een krachtinspanning leveren.
5: Ja, dat ging goed. Je kunt het niet vergelijken met fietsen op de weg, moet ik zeggen. Ja, dus je huurt de bel gewoon, je moet op letten, concentreren. En dat is heel snel rond gewoon en flink gas geven. En dan niet meer meegeven totdat ze zijn gezien. Dus ja, mooie ervaring. Ja, geweldig evenement hier. Huurt ze aanmoedigen hier op de achtergrond. Ja, schitterend. Moet ik zeggen, leuke ervaring.
6: Ik ben super enthousiast. Ik hoop vanavond weer een spetterende avond. Het was gisteren al fantastisch. En ja, ik hoop gewoon echt op een schitterende avond. En ja, doneren zit er wel hier. Een mooie meerlijk tijd, wie vroeger. Daar kunnen ze mooie doneren. Kunnen er gewoon geld ingooien. En, maar tegenwoordig is het ook een QR-code. Dus alles voor het goede doel.

Parson James met Kygo en Stol de Show. We hebben nog 6 minuutjes te gaan. Onderdeel hiervan is Juliane Werding met haar stimmen in wind.

Ja, ik krijg een appje binnen van Roel uit Horst. Zijn favoriete nummer. Nou, fijn dat ik iemand toch van dienst kan zijn. Lunch Live zitten we erop. Ik heb nog maar anderhalf minuutje. Dankjewel voor het luisteren en kijken. En je weet het, elke werkdag Lunch Live. Zo ook morgen weer, 12 uur, ben ik alweer. Ja.

0: Ga je renoveren of denk je aan nieuwe kozijnen? Kom naar het open weekend van Bouwtech Kozijn en Geveltechniek in Baarlo. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen tussen 10 en 4 uur in onze sfeervolle showroom. Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bevolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De gemeente Roermond wil de asielopvang in Azerij uitbreiden met 200 plekken, meldt de Limburger. Bij het Fletcher Landhotel Bosrijk worden nu al 100 asielzoekers opgevangen. Voor de uitbreiding wil de gemeente containerwoningen plaatsen op grond bij het hotel. De gemeenteraad is vertrouwelijk geïnformeerd over de plannen. De gemeente wil voorlopig niet reageren. Bij een ernstig ongeluk bij Horst is afgelopen nacht een automobilist zwaar gewond geraakt. De man botste rond 2:50 tegen een boom op de Tienrijseweg. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd. De weg was tijdelijk afgesloten. Zangeres Emma Kok is klaar met de kwetsende reacties die ze op sociale media krijgt. Vooral opmerkingen over haar uiterlijk raken er. Volgens Kok is het een vorm van pesten die niet normaal gevonden mag worden. De zangeres werd vroeger zelf gepest en kreeg jarenlang psychologische hulp.
1: Op de basisschool ben ik 2-3 jaar gepest geworden. Ik denk niet dat pesters enig idee hebben wat ze iemand aandoen daarmee. Maak een litteken waar je nooit meer vanaf komt. Je hebt ook gewoon struggles die je eraan overhoudt. Waar ik ook op een gegeven moment op mijn leeftijd, op deze leeftijd nu nog mee struggle. Weet je, vertrouw in anderen, vertrouw in jezelf. Je open kunnen stellen voor iemand. Dus dat zijn wel dingen die je gewoon met je meedraagt.
0: Ja, met de boodschap roept ze mensen op minder snel te oordelen en elkaar met respect te behandelen. Bij een incident in Sittard zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde rond 9:30 aan de Zonnebloemstraat. Het ging mis met de brandbare vloeistof ethanol. Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde niet in actie te komen. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over drie boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli-ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er bestaat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ga je renoveren of denk je aan nieuwe kozijnen? Kom naar het open weekend van Bouten Kozijn en Geveltechniek in Baarlo. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen tussen 10 en 4 uur in onze sfeervolle showroom. Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De gemeente Roermond wil de asielopvang in Azerij uitbreiden met 200 plekken, meldt de Limburger. Bij het Fletcher Landhotel Bosrijk worden nu al 100 asielzoekers opgevangen. Voor de uitbreiding wil de gemeente containerwoningen plaatsen op grond bij het hotel. De gemeenteraad is vertrouwelijk geïnformeerd over de plannen. De gemeente wil voorlopig niet reageren. Bij een ernstig ongeluk bij Horst is afgelopen nacht een automobilist zwaar gewond geraakt. De man botste rond 2:10 tegen een boom op de Tienrijseweg. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd. De weg was tijdelijk afgesloten. Zangeres Emma Kok is klaar met de kwetsende reacties die ze op sociale media krijgt. Vooral opmerkingen over haar uiterlijk raken er. Volgens Kok is het een vorm van pesten die niet normaal gevonden mag worden. De zangeres werd vroeger zelf gepest en kreeg jarenlang psychologische hulp.
1: Op de basisschool ben ik 2-3 jaar gepest geworden. Ik denk niet dat pesters enig idee hebben wat ze iemand aandoen daarmee. Maak een litteken waar je nooit meer vanaf komt. Je hebt ook gewoon struggles die je eraan overhoudt. Waar ik ook op een gegeven moment op deze leeftijd nu nog mee struggle. Weet je, vertrouw in anderen, vertrouw in jezelf. Je open kunnen stellen voor iemand. Dus dat zijn wel dingen die je gewoon met je meedraagt.
0: Ja, met de boodschap roept ze mensen op minder snel te oordelen en elkaar met respect te behandelen. Bij een incident in Sittard zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Dat gebeurde rond 9:30 aan de Zonnebloemstraat. Het ging mis met de brandbare vloeistof ethanol. Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde niet in actie te komen. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Nokian, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en een van de twee zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig en vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een 64-jarige man uit Bosnië wordt beschuldigd van het jarenlang verkrachten van zijn dochter. Dat gebeurde onder meer in Maastricht en Kerkrade. Het slachtoffer was 15 toen het begon, ze is inmiddels 38 en woont in Roermond. De vrouw was vandaag wel in de rechtbank, de verdachte niet. De rechtbank vindt dat de zaak niet verder kan gaan tot de man is geconfronteerd met de beschuldigingen. Of dat gaat lukken, is niet duidelijk. Bij een internationale politiecontrole in de Limburgse grensregio afgelopen vrijdag zijn drugs en wapens in beslag genomen. 6 mensen zonder verblijfsvergunning werden gepakt. 2 mensen bleken nog een celstraf te moeten uitzitten. In totaal werden ruim 1000 voertuigen gecontroleerd. In Schimmert worden in recordtijd 16 eensgezinswoningen en 27 appartementen gebouwd. Dankzij het aanleveren van kant-en-klare losse delen kan dat heel snel. Ze worden op de bouwplek in elkaar gezet.
1: We plaatsen 1 woning per dag. Dit zijn eigenlijk 16 woningen. Dus we zijn 1,5 week geleden begonnen. Aanstaande donderdag monteren we de laatste woning.
0: Een stuk minder snel ging het aanvragen van de vergunningen. Dat proces duurde 19 jaar. En een dementerende vrouw van 95 uit Heerle is beroofd van haar bankpas. Dat gebeurde in juni. Een man deed zich voor als bankmedewerker en nam de pas mee en gebruikte die om in Keulen juwelen te kopen. De man heeft tot het einde van deze maand de tijd zich te melden, anders publiceert de politie herkenbare beelden.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Ga je renoveren of denk je aan nieuwe kozijnen? Kom naar het open weekend van Bouten Kozijn en Geveltechniek in Baarlo. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen tussen 10 en 4 uur in onze sfeervolle showroom. Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies.
1: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk, de vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: maar vanwege zijn blanco strafblad en geen enkele andere melding vond de rechtbank dat te ver gaan. De bisschop van Roermond gaat kleiner wonen. Hij verhuist van het bisschoppelijk paleis naar een appartement. Bisschop Ron van den Hout.
1: Het kan niet zo zijn dat ik heel rijk en duur en groot blijf wonen, terwijl er overal kerken dichtgaan en pastorieën of kapelanieën worden verkocht.
0: Een 64-jarige man uit Bosnië wordt beschuldigd van het jarenlang verkrachten van zijn dochter. Dat gebeurde onder meer in Maastricht en Kerkrade. Het slachtoffer was 15 toen het begon. Ze is inmiddels 38 en woont in Roermond. De vrouw was vandaag wel in de rechtbank, de verdachte niet. De rechtbank vindt dat de zaak niet verder kan gaan tot hij is geconfronteerd met de beschuldigingen. Of dat gaat lukken is niet duidelijk. In Maastricht is brand ontstaan in een appartementencomplex. De buren aan beide kanten moesten tijdelijk hun woning uit. Het vuur ontstond rond 1:30 op een balkon. Daar stonden tuinmeubels in brand. Niemand raakte gewond. De buren zijn weer thuis. Het appartement waar de brand woedde is voorlopig onbewoonbaar.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een 39-jarige masseur uit Heerlen moet 2 jaar de cel in vanwege ontucht. Hij ging over de schreef bij een massage in een hotel in Sittard in 2024. De vrouw deed direct aangifte. Het Openbaar Ministerie wilde ook een beroepsverbod voor de man,

0: Ga je renoveren of denk je aan nieuwe kozijnen? Kom naar het open weekend van Bouten Kozijn en Geveltechniek in Baarlo. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen tussen 10 en 4 uur in onze sfeervolle showroom. Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

Circus, cognac, kunt furbie. Ze rieën richting Zuiden, duigen zie van Franse korenvelden, moeten boksen.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een 39-jarige masseur uit Heerlen moet 2 jaar de cel in vanwege ontucht. Hij ging over de schreef bij een massage in een hotel in Sittard in 2024. De vrouw deed direct aangifte. Het Openbaar Ministerie wilde ook een beroepsverbod voor de man, maar vanwege zijn blanco strafblad en geen enkele andere melding vond de rechtbank dat te ver gaan. De bisschop van Roermond gaat kleiner wonen. Hij verhuist van het bisschoppelijk paleis naar een appartement. Bisschop Ron van den Hout.
1: Het kan niet zo zijn dat ik heel rijk en duur en groot blijf wonen, terwijl er overal kerken dichtgaan en pastorieën of kapelanieën worden verkocht.
0: Een 64-jarige man uit Bosnië wordt beschuldigd van het jarenlang verkrachten van zijn dochter. Dat gebeurde onder meer in Maastricht en Kerkrade. Het slachtoffer was 15 toen het begon. Ze is inmiddels 38 en woont in Roermond. De vrouw was vandaag wel in de rechtbank, de verdachte niet. De rechtbank vindt dat de zaak niet verder kan gaan tot hij is geconfronteerd met de beschuldigingen. Of dat gaat lukken is niet duidelijk. In Maastricht is brand ontstaan in een appartementencomplex. De buren aan beide kanten moesten tijdelijk hun woning uit. Het vuur ontstond rond 1:30 op een balkon. Daar stonden tuinmeubels in brand. Niemand raakte gewond. De buren zijn weer thuis. Het appartement waar de brand woedde is voorlopig onbewoonbaar.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector, maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Ga je renoveren of denk je aan nieuwe kozijnen? Kom naar het open weekend van Bouten Kozijn en Geveltechniek in Baarlo. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen tussen 10 en 4 uur in onze sfeervolle showroom. Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies.

0: Het is dinsdag. Dit is De Dag van Hier. Met Ruud Sturmen.
1: En die dinsdag is het 13 oktober. Dat is het ondertussen geworden. Met De Dag van Hier. Met het nieuws van de gemeente Horst en de Maas. Pelen en de Maas en ook Bezel. Wat dit uur voorbij gaat komen. Dus daar kunt u naar luisteren. Dat doen we zo meteen in de korte versie. Zodat u een beetje een overzicht heeft van hetgene wat u kunt verwachten. En om 6:30 hebben we dan ook de uitgebreide versie. Met daaraan gekoppeld ook het weerbericht voor de komende dagen. Het is een beetje natter. Maar net was het heel warm buiten. Misschien heeft u het ook gemerkt. Natuurlijk, de nachten waren heel koud. Maar er hangt zo'n feunwindje waardoor het eigenlijk heel aangenaam aanvoelt. Nou, of dat de komende dagen ook blijft en of de lucht misschien wat blauwer wordt, dat hoort u straks dus in het weerbericht. Voor het einde van het programma staan we ook stil bij de jager vrienden van de omroep. En dat doen we heel graag op deze dag van hier op 13 oktober 2026. En zoals gewoonlijk hebben we ook muziek. We beginnen met Ash, Stop the Wedding.

Dit is de dag van hier, van deze dinsdag 13 oktober. En dit is het korte nieuws. We staan straks stil om 6:30 bij het feit dat er vannacht een zwaar ongeluk is gebeurd op de Tienrijseweg in Horst. Daarover dan het laatste nieuws wat voorbij gaat komen. Ook hebben we nieuws over de gemeentelijke begroting in Bezel. Die is nu gepresenteerd. Nou, dus laten we straks eens luisteren hoe dat er zo al uitziet. En we staan stil bij het feit dat natuurlijk de grote supermarkt Albert Heijn wat storingen heeft gemeld, landelijk. We zijn een kijkje gaan nemen hier in Panningen hoe het erbij zag en of daar ook de winkel leeg is. Verder gaan we nog nieuws vanuit Bezel, want daar werken ze al jaren samen met Brugge, ja, net over de grens, het mooie Duitse plaatsje. En ja, ze blijven daar samenwerken, blijven inzetten op ontmoeting, cultuur, sport en samenwerking. Hoe dat eruit ziet en wat voor soort dingen ze samen gaan organiseren straks om 6:30. En het uitgebreide nieuws. Ook nieuws over het Pastoor Vullingsplein in Zevenum. Daar zou aan gewerkt gaan worden, maar dat is uitgesteld tot de zomer van 2027. Nou, hoe dat zit en waarom dat zo is, dat hoort u straks. Ook zijn er 6 historische reliefs die terug zijn op een plek in Panningen. Nou, waar die plek is en waar u ze kunt bewonderen, misschien heeft u ze al gezien, hoort u straks om 6:30 het uitgebreide nieuws. En we staan stil bij een winkeltje wat gaat stoppen. Het is van Marianne Versleijen. Ze heeft die winkel aan de Schoolstraat in Horst en hij heet Het Schippertje. En het is een handwerkspeciaalzaak, dus die zullen vast heel veel mensen teleurstellen in Horst en omgeving die daar hun haak- en breiwerk en dergelijke hebben opgehaald. Straks het verhaal. Ook hebben we een nieuw Limburgs kampioenschap. Het heet Balzakken. Weet u niet wat het is? Blijf dan luisteren, want om 6:30 hoort u het. Museum Pelen Maas gaat het in ieder geval organiseren. En we hebben een oproep van de gemeente Pelen Maas die u eigenlijk zegt dat u de bladeren buiten misschien niet al te snel moet opruimen. Nou, waarom dat zo is, hoort u straks van ons. Ook gaan we een kijkje nemen in Hegelsom. Daar is hard getrapt op de vrijdag en zaterdag. 16 teams deden mee om daar natuurlijk een goed doel te helpen. En wat dat was en hoe dat in elkaar zat, dat hoort u in deze uitzending. En dan staan we ook nog stil bij het feit dat kinderen natuurlijk graag willen voetballen, maar dat ze ook op een hele vroege leeftijd daarmee in contact kunnen komen met het concept voetjesbal. Is dat in Horst getoond? En ja, inderdaad, daar kan wellicht de nieuwe Johan Cruijff, Marco van Basten, Messi of Ronaldo tussen zitten. Wij gingen daar een kijkje nemen. Nou, dat is een bloemlezing van hetgene wat u straks om 6:30 en in deze uitzending kunt horen. Het korte nieuws van deze dinsdag 13 oktober. Straks natuurlijk nog veel meer, maar nu eerst verder met muziek. Hier is Sven Silliers. Someone new.

0: Ja, het nieuws van de dag natuurlijk. Het feit dat Albert Heijn, de supermarkten, een cyberprobleem hebben. En daardoor ook niet nagevuld zijn. Met name met het vers product. Nou, naast het feit dat er natuurlijk heel veel grappige filmpjes en foto's rondgestuurd zijn. Met knagende hamsters en andere zaken. Is het natuurlijk ook iets serieus. En zijn mensen misschien wel bezorgd of ze daar nog wel boodschappen kunnen doen. Nou, onze verslaggevers gingen op onderzoek uit.
1: Klanten van de Albert Heijn in Panningen maken zich nog geen zorgen over de winkelvoorraad. De supermarktketen kampt al dagenlang met de gevolgen van een cybersecurity incident, waardoor distributiecentra plat zijn komen te liggen. Dit kan invloed hebben op de producten die verkrijgbaar zijn, en dan vooral verse producten en zuivel.
2: Oh, daar heb ik niet zo naar gekeken. Oh, is me enigszins nog niet opgevallen.
3: Oké.
2: Dus nee.
4: Nee, ik heb alles kunnen vinden.
3: Oké, toch wel. Dus hier nog geen gevolgen van de storing?
4: Nee.
1: Vanwege het online veiligheidsincident, zoals de keten het noemt, zijn de digitale systemen uit voorzorg stilgelegd. Daardoor kunnen klanten geen online bestellingen plaatsen en ook persoonlijke kortingen in de app kunnen niet worden verzilverd. De directeur van moederbedrijf Ahold Delhaize liet gisteren nog niet veel los.
5: Ja, het klopt dat in sommige distributiecentrum het volledig stil ligt, omdat we de systemen hebben preventief uit moeten zetten.
6: En in hoeveel distributiecentra is dat het geval?
5: Ja, dat kan ik op dit moment niet zeggen, want dat verschilt op dit moment per distributiecentrum. We weten nog niet hoe lang het gaat duren. Natuurlijk zullen er wel schappen leeglopen als het langer duurt. Maar op dit moment doen we echt alles wat we kunnen om de schappen te vullen. Omdat die bevoorrading gebeurt uit verschillende distributiecentra, zullen lange houdbare producten bijvoorbeeld beter beschikbaar zijn dan bijvoorbeeld groente en fruit.
1: Inmiddels zijn meerdere distributiecentra weer operationeel en de prijzen in de winkels zijn weer correct zichtbaar, meldt de supermarktketen. In Panningen merken klanten vooralsnog niets van de storing op enkele briefjes met mededelingen na.
2: Ja, ik zag wel wat hier links en rechts staan, cyberaanval en zo, maar...
3: Ja. Schrikt u daarvan?
2: Nee, ja, die dingen gebeuren.
3: Ja.
2: Dus ik ben het zo wel een beetje gewend.
7: Nou, ik ben gewoon voor het product gegaan wat ik moest hebben. En ik moet zo weer gaan rijden, dus helaas.
3: En dat product was er nog?
7: Dat product was er nog, ja.
4: Nu, als het op is, dan ga ik het nu behalen.
1: Hoe lang dat nog kan, blijft dus afwachten. Het is niet duidelijk of het om een hack gaat en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Ahold Delhaize onderzoekt het incident. Naast Albert Heijn zijn ook de systemen van dochterbedrijven Ethos en Gal & Gal getroffen.

0: Van maandag tot en met donderdag op Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.
1: Ja, dan zit u nu in De Dag van Hier van deze dinsdag 13 oktober... waarbij we stilstaan bij het nieuws uit onze omliggende gemeentes... en daar dingen van laten horen. Nou, in de Peel was het afgelopen weekend heel druk. Er werd gebokkenold. Dat deden ze in Greensveen natuurlijk, waar ze met een glas bokbier zo met zoveel mogelijk in het glas nog steeds door een heel moeilijk parcours moeten lopen. In Hegelsom, een stukje verder, daar werd getrapt. En dat deden ze voor het goede doel. Nou, waarom dat ze dat deden bij Hegelsom Trap Door, daar gingen wij natuurlijk even naar luisteren.
2: Trappen, trappen en nog eens trappen, vrijdag en zaterdag in Hegelsom. In Zaal de Bijen vond namelijk het evenement Hegelsom Trap Door plaats, waarbij verschillende deelnemers zich inzetten voor het goede doel.
3: En wij organiseren gisteren en vandaag Hegelsom Trap Door. Een evenement waarin 16 bedrijventeams met 16 zelfgekozen goede doelen fietsen tegen de klok. En op het eind hebben we een grote finale en wordt de prijzenpot verdeeld.
4: Ja, het was gewoon een prachtig evenement vroeger. En daar wilden we eigenlijk een nee jasje steken. Want vroeger deed een club het organiseren. Neem de voetbalclub bijvoorbeeld. Die hebben dus veel geld opgehaald vroeger. Dat ging natuurlijk ook voor prominenten op de fietsen zetten. Er wordt gebooien. Of Lieske op de stanko zetten. Of Truus wordt fietsen. Of nummer allemaal op. Dus ja, dat was prachtig vroeger. Er was veel guldens toen nog natuurlijk gedoneerd. En dat was allemaal voor de club. En nu hebben we het in een nieuw jasje gestoken. En voor de goede doelen. En je zit hier de 10, 73, 79. Ja, door 1983, 84. Ja. We hebben dus heel veel jaren meegedaan met een Hegelsom. Maar goed, in Horst en de Maas is dat overal eigenlijk best wel georganiseerd.
2: Maar voor de huidige editie zijn er nieuwe technieken toegepast.
3: Standen die vroeger inderdaad met pen en papier werden bijgehouden en zelfs geheim werden gehouden, omdat discussie, het is een jurysport en de discussie die kan af en toe stevig zijn. Dat willen we voorkomen, dus er is 100% zichtbaar welke tijden en welke plekken zeg maar, worden gehaald door de respectievelijke fietsers. Dat wordt allemaal direct vastgelegd in een programma en ook met het publiek op een groot scherm gedeeld. En dat grote scherm is tevens enorm bruikbaar om te laten zien welk bedrijf voor welk goed doel zich op het moment in aan het zetten is.
2: Zo blijken ervaren wielrenners niet altijd het meest in het voordeel te zijn.
3: En het is zeker niet zo dat een wielrenner deze sport het best beheerst. De eigenaar van de fietsklok heeft ons verklapt dat met name voetballers en high-rox of crossfit uitoefeners hier heel goed in zijn. Dus we zijn zelf ook heel benieuwd.
5: Ik heb net even mogen geven, een minuut lang.
6: En hoe was die ervaring? Want ik zorg dat mij heel kort duurde, maar je moest wel even een krachtinspanning leveren.
5: Ja, dat ging goed. Je kunt het niet vergelijken met fietsen op de weg, moet ik zeggen. Ja, dus je huurt de bel gewoon, je moet op letten, concentreren. En dat is heel snel rond gewoon en flink gas geven. En dan niet meer meegeven totdat ze zijn gezien. Dus ja, mooie ervaring. Ja, geweldig evenement hier. Huurt ze aanmoedigen hier. Op de achtergrond. Ja, schitterend. Moet ik zeggen, leuke ervaring.
6: Ik ben super enthousiast. Ik hoop vanavond weer een spetterende avond. Het was gisteren al fantastisch. En ja, ik hoop gewoon echt op een schitterende avond. En ja, doneren, het zit er wel hier. Een mooie meelijk tijd, wie vroeger. Daar kunnen ze moeite doneren. Kunnen dat gewoon geld ingooien. En, maar tegenwoordig is het ook nee, QR-code.
5: Leuke ervaring.
6: Ik ben super enthousiast. Ik hoop vanavond weer een spetterende avond. Het was gisteren al fantastisch. En ja, ik hoop gewoon echt op een schitterende avond. En ja, doneren, het zit er wel hier. Een mooie meelijk tijd, wie vroeger. Daar kunnen ze moeite doneren. Kunnen dat gewoon geld ingooien. En, maar tegenwoordig is het ook nee, QR-code. Dus alles.

0: luister naar het uitgebreide nieuws. Dinsdag 13 oktober hier bij de Dag van Hier. Een man is in de nacht van maandag op dinsdag zwaar gewond geraakt bij de Tienrijseweg in Horst. De auto waarin een man reed botste tegen een boom. De melding van het ongeluk kwam rond 1:50 s'nachts binnen en ook werd een traumahelikopter opgeroepen. Na ondersteuning door het traumateam is de man met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een berger heeft het zwaar beschadigde voertuig afgesleept. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is helaas nog niet bekend. De gemeente Bezel en de gemeente Brugge in Duitsland blijven inzetten op ontmoeting, cultuur, sport en samenwerking over de grens. Uit de verkenning blijkt dat er al volop initiatieven zijn die inwoners van beide gemeenten met elkaar verbinden. En daarom kiest het college van burgemeester en wethouders van Bezel ervoor om bestaande activiteiten te versterken in plaats van een nieuw jaarlijks evenement te organiseren. De gemeenteraad van Bezel nam eerder het amendement Samen ontmoeten, samen beleven Bezel-Brugge aan. Daarmee vroeg de raad het college te onderzoeken of er een jaarlijks terugkerend grensoverschrijdend evenement georganiseerd kon worden voor jong en oud, met aandacht voor cultuur, voor kunst, sport en ook ontmoeting. Sindsdien zijn verschillende initiatieven en ook samenwerkingen tussen Bezel en Brugge onderzocht. Vanaf april 2025 vonden aanvullende gesprekken plaats met verenigingen, met andere organisaties en ook de initiatiefnemers om te kijken hoe die samenwerking verder versterkt kon worden. Nou, uit die verkenning blijkt dat inwoners van beide gemeenten elkaar al op verschillende manieren weten te vinden. Voorbeelden zijn het bandcoaching-traject, de Kennedy Mars, de activiteiten van de schutterijen en diverse muziek-, cultuur- en jeugdprojecten die lopen. Die activiteiten zorgen voor ontmoeting en verbinding tussen inwoners aan beide kanten van de grens. Uit gesprekken met de betrokken partijen blijkt dat er veel waardering is voor de bestaande samenwerking. Verenigingen en organisaties hebben vooral behoefte aan ondersteuning bij het ontwikkelen en ook het uitbreiden van die initiatieven die vanuit de samenleving zelf zijn ontstaan. En daarbij spelen onder meer de cultuurmakelaar, de verenigingsondersteuner, de Stichting Grenzeloos en ook de betrokken beleidsmedewerkers een heel belangrijke rol. Zij helpen initiatiefnemers om contacten te leggen, samenwerkingen op te zetten en gebruik te maken van de beschikbare subsidies, waaronder ook de regionale subsidiemogelijkheden. Volgens het college sluiten deze bestaande samenwerkingen goed aan bij de wensen en mogelijkheden van inwoners en verenigingen. En bovendien dragen ze bij aan een duurzame verbinding tussen Bezel en de gemeente Brugge. Het college ziet daarom ook geen noodzaak om een nieuw jaarlijks grensoverschrijdend evenement te ontwikkelen. In plaats daarvan blijft de gemeente inzetten op de ondersteuning en het versterken van bestaande nieuwe initiatieven. En de gemeente wil daarbij vooral een faciliterende rol vervullen. Het initiatief blijft zoveel mogelijk bij de inwoners, bij de verenigingen en organisaties zelf liggen. De werkzaamheden aan het Pastoor Vullingsplein in Zevenum worden uitgesteld tot begin van de zomer volgend jaar. De geplande afsluiting in november en december gaat dus niet door. De gemeente wilde het plein oorspronkelijk van 26 oktober tot en met 18 december afsluiten voor werkzaamheden. Ondernemers maakten zich echter zorgen over de gevolgen ervan voor hun omzet. En na overleg met die ondernemers is besloten het werk waarschijnlijk volgend jaar in één keer uit te voeren. Volgens wethouder Bouten zijn de ondernemers bereid mee te denken over de aanpak van het plein. En volgens de wethouder is er inmiddels overleg geweest over de uitvoering van de werkzaamheden. Het werk duurt naar verwachting ongeveer 6 weken. De bestaande bestrating wordt verwijderd en opgeslagen, zodat die later opnieuw gebruikt kan worden. Het uitstel brengt wel extra kosten met zich mee. Het gaat om een enkele tienduizenden euro's. Die kosten hebben onder meer ermee te maken met de opslag van de bestrating en de aanvullende wensen voor het plein, waaronder de aanleg van een zebrapad. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden nu aan het einde van het tweede kwartaal van 2027 uitgevoerd worden. En daarmee wordt de afsluiting verschoven naar een periode waarin de gemeente en ondernemers de werkzaamheden gezamenlijk willen aanpakken. Handwerk speciaalzaak Het Schippertje aan de Schoolstraat in Horst sluit in december na 54 jaar de deuren. En daarmee komt er ook een einde aan een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1927. Eigenaresse Marianne Versleijen is de derde generatie binnen het familiebedrijf. Haar grootouders begonnen in het pand een kleermakerszaak. Terwijl haar oom die voortzette, begon haar moeder in 1972 de handwerk speciaalzaak. Marianne staat zelf sinds 1988 aan het roer van de winkel. In die tijd groeide deze uit tot een vertrouwd adres voor liefhebbers van breien, haken en borduren. En klanten konden er niet alleen terecht voor materialen, maar ook voor advies en voor inspiratie. Gezondheidsredenen liggen aan de basis van de beslissing om te stoppen. De exacte sluitingsdatum is nog niet bekend, maar zal in december van dit jaar zijn. Tot die tijd vindt een uitverkoop plaats en hoopt Marjan nog veel klanten te kunnen helpen en vooral ook te kunnen begroeten. Het museum Peel en Maas gaat een Limburgs kampioenschap balzakken houden. Balzakken is een kaartspel waarin spelers proberen hun kaarten slim weg te spelen en actiekaarten op het juiste moment in te zetten. Het spel is volgens de makers snel te leren en draait om tactiek en om humor. De bedenkers ervan, Pleun en Nena, ontwikkelden het spel ook om aandacht te vragen voor zaadbalkanker. Met het kaartspel willen ze mannen stimuleren om hun zaadballen regelmatig te controleren en veranderingen, zoals knoppeltjes, tijdig op te merken. Deelnemers kunnen alleen meedoen of in teams van 2 tot 6 personen. Een speelronde duurt ongeveer 20 tot 30 minuten en wie doorgaat naar de volgende ronde maakt kans op de eindoverwinning. De winnaar krijgt een prijs en mag de titel Limburgse kampioen balzakken dragen. Het evenement sluit aan bij de maand van de geschiedenis. Het thema van 2026 is lichaam en geest. En de organisatoren gebruiken het kaartspel om op een laagdrempelige manier aandacht te vragen voor zaadbalkanker. Het kampioenschap duurt van 12 uur tot 6 uur 's avonds. De deelname is geheel gratis. En iedereen die 16 jaar of ouder is, kan meedoen. En u kunt zich aanmelden via spellenavondlimburg@gmail.com. Nou, wilt u dat nog even goed nalezen, zeker het webadres, dan kunt u naar onze site omroepnm.nl, waar dit bericht natuurlijk staat en waar u door kunt linken naar dat e-mailadres. Ja, we hebben allemaal de neiging natuurlijk om bladeren op te ruimen als ze van de bomen vallen in deze herfstdagen. De gemeente zet er ook zelfs manden voor neer, maar het is ook goed om het blad te laten liggen. Bladeren zijn namelijk ook goed voor de bodem. Ze verteren langzaam, geven voedingsstoffen af aan de grond. En daarnaast houden ze vocht vast en beschermen ze de bodem tegen kou en harde regen. Zo krijgen planten en bomen een natuurlijke hulp bij het groeien. Een tuin met wat herfstblad trekt bovendien meer dieren aan. Dat zorgt weer voor meer leven in uw tuin en helpt de natuur ook een handje. De inwoners van Kessel bijvoorbeeld, die zijn al goed bezig met het vergroenen van de omgeving. Tijdens de tegelwipactie van zaterdag 3 oktober leverden ze daar hun tuintegels in ruil voor een gratis plantenpakket. Dankzij dat goede initiatief van de werkgroep Groen Kessel worden Kessel en Kesseleik een stukje groener en ook klimaatbestendiger. Een groene omgeving begint bij kleine keuzes. En jij kan er natuurlijk bij helpen, vooral nu de blaadjes dus beginnen te vallen. Veel mensen gaan dan de tuin in om alles netjes op te ruimen. Misschien doet u dat zelf ook wel, maar voor de natuur is een tuin met bladeren juist fijn. Laat daarom gerust dat laagje bladeren tussen de planten, struiken en bomen liggen. Zo help je dieren zoals egels, maar ook insecten, spinnen en padden aan een veilige schuilplaats voor de winter. Op stoepen, paden en andere plekken waar bladeren gladheid kunnen veroorzaken, is opruimen natuurlijk wel verstandig. Heb je veel bladeren, maak dan ook gebruik van de bladerbakken in de gemeente. Dus voordat je elk blad opruimt, laat hier en daar gerust een natuurlijk laagje liggen. Kleine moeite, maar een groot verschil dus voor dieren, planten en vooral ook een gezonde bodem.
1: Het weer in Peel en Maas.
0: Ja, vannacht blijft het zo'n 11 graden. Daarbij wordt het helder. Dus in die zin is er iets om naar uit te kijken in de lucht. De komende dagen blijft het half bewolkt. De temperatuur blijft een beetje rond deze 19, 18 graden hangen. Met nachttemperaturen die rond de 10 en de 8 graden zitten. Naar het weekend toe, vrijdag, zaterdag en zondag, wordt lichte regen voorspeld. Dan gaat de temperatuur ook behoorlijk dalen. Dus na een toch nog warme dag met 19 graden en vrijdag wordt het in het weekend 14 en 11 graden respectievelijk voor zaterdag en zondag. Ook al is dat nog een paar dagen weg, dus wie weet gaat dat toch nog een beetje veranderen. Wellicht dat er morgen ook nog wel wat meer blauwe lucht te zien is, minder grijs als vandaag. Maar daar gaan we gewoon naar kijken en in ieder geval genieten van de relatief hoge temperaturen die we op dit moment hebben hier in het land. Straks nog meer nieuws in deze dag van hier natuurlijk. Vanuit de gemeentes waar we voor uitzenden. Eerst nog wat muziek. Hier is de nieuwste van Michael Kiwanuka. Nou, ik had het over warme temperaturen. Daar past zijn laatste hit Summer Clothes natuurlijk helemaal bij.

0: I don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do. And yeah. It's flipping scary.
1: Yeah, it is.
2: En daarmee komt het nummer aan het einde natuurlijk. We gaan stilstaan bij voetballen. Het is natuurlijk nooit te vroeg om er kennis mee te maken. En ja, als je de echte nieuwe Johan Cruijff of Marco van Basten wil worden, is het ook tijd om er op tijd mee te beginnen. En daarom leren kinderen dat al heel vroeg tijdens een voetjebal waar wij een kijkje gingen nemen.
3: Of de nieuwe Johan Cruijff, Marco van Basten of Arjen Robben ertussen zit, is afwachten. Maar in Horst kunnen ouders hun kind al vroeg kennis laten maken met het voetbal. Het concept voetjebal, dat bedoeld is voor kinderen van 2 tot 5 jaar, moet kinderen een motorische prikkel geven en vroeg kennis laten maken met de bal.
4: Er zijn vaak veel oefeningen met bal, kleine dribbelvorm of een kleine afwerkvorm. En dat samen met de ouders, dus op een hele speelse manier. Ik denk dat het heel belangrijk is dat kinderen vanaf jonge leeftijd al kennis maken met een motorische prikkel. En ik denk dat het ook goed is voor de ontwikkeling om nu al te beginnen met sporten.
3: Bij de les die op zondagochtend plaatsvindt, zijn de ouders zelf ook aanwezig.
4: Les duurt 3 kwartier. We beginnen altijd met maximaal 10 personen per groep. Vandaag hadden we er maar 6 bijvoorbeeld. Maar dat is misschien ook wel beter voor de persoonlijke aandacht. We beginnen altijd met een kleine vorm, een kleine dans. Of een dierendans of een ander soort dans om de spiertjes op te warmen. En daarna is het vaak een thema van de les. Dus vandaag hadden we bijvoorbeeld een herfstles. En dan gaan we op een speelse manier bezig met herfstactiviteiten. En dat in samenwerking met de bal. Je let er eigenlijk vooral op tijdens oefeningen hoe lang kinderen de aandacht erbij kunnen houden. Want het zijn natuurlijk hele jonge kinderen. Die hebben niet zo'n hele lange aandachtspan. Dus ik probeer erop te letten van hoe lang doen de kinderen mee en hoe lang kan ik zo'n oefening eigenlijk voorthouden. Dus het voorthouden, daar let ik eigenlijk het meest op.
2: Nou, weg van de telefoon, weg van de tablet, daar is natuurlijk niks mis mee. Goed bewegen, dat kan daar in die zin misschien een initiatief om met de kinderen naar een sportclub toe te gaan en ze daar goed te laten bewegen. Straks nog meer nieuws in deze dag van hier, onder andere de begroting van 2027 van Bezel. Die hebben we vandaag met de mensen daar doorgesproken. Eerst nog wat meer muziek met een dame die weer helemaal terug is met een liedje wat ze al lang geleden gemaakt heeft. Ilse de Lange, So Incredible.

0: in de buurt. Een hart voor hier. Bingen en
1: de gemeente Bezel die heeft de begroting 2027 gepresenteerd. Waarbij ze het zelf benoemen als dat ze vanuit een gezonde financiële basis vooruit, voor en met een sterke gemeenschap verder gaan. Nou, wij gingen natuurlijk eens op gesprek.
2: Te ombuigen om financieel gezond te blijven door scherpe keuzes te maken, heeft het gemeentebestuur een dreigend begrotingstekort weten te voorkomen. De begroting sluit nu met een overschot van 155.000 euro. Het is de eerste begroting van het nieuwe college en daarmee ook van wethouder Linse van Financiën.
3: Dit college heeft ervoor gekozen om met 4 wethouders aan de slag te gaan en ook de portefeuille financiën onder te brengen bij een wethouder. Die rol die mag ik met trots vervullen. En een van de cadeautjes die ik van mijn collega wethouders heb gekregen, het is natuurlijk heel symbolisch voor de periode waar we ingaan, is de begroting 2027. En heb ik een koffertje gekregen, het Bezelse koffertje, de miljoenennota, voor de begroting 2027.
2: Kritisch kijken naar de begroting was nodig. Zonder maatregelen zou de gemeente volgend jaar met financiële problemen zijn geconfronteerd. Een belangrijk deel van de besparingen vindt plaats in de zorg. Zo verwacht Bezel 350.000 euro minder uit te geven aan jeugdzorg en nog eens 175.000 euro te besparen op jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ook leerlingenvervoer moet goedkoper worden. Daarnaast wil de gemeente bij aanvragen voor huishoudelijke hulp eerst 3 maanden bekijken of inwoners de ondersteuning zelf kunnen regelen of betalen.
3: We weten natuurlijk dat er ook voor de gemeente zware tijden aankomen in ieder geval. Dat er vaak een disbalans zit tussen taken die de gemeentes moeten uitvoeren vanuit het Rijk en de middelen die ze krijgen om dat ook goed te kunnen doen. En dat maakt ook dat wij scherpe keuzes hebben moeten maken in hoe gaan we zorgen dat we een gezonde financiële positie houden voor de gemeente Bezel. En dat betekent ook dat we keuzes hebben moeten maken over wat doen we wel en wat doen we niet.
2: Een gemiddeld huishouden met een eigen woning komt op 926 euro aan gemeentelijke belastingen uit. Dat is 33 euro meer dan de 893 euro in 2026. Een stijging van 3,7%. Daarbij vervalt ook de eenmalige lastenverlichting van vorig jaar. Vergeleken met het bedrag dat inwoners dat jaar daadwerkelijk betaalden, bedraagt de stijging daardoor 69 euro. Volgens de gemeente blijven de woonlasten desondanks onder het Limburgs gemiddelde, dat in 2026 op 980 euro lag. Om extra geld binnen te krijgen gaat de toeristenbelasting fors omhoog. Dat moet de gemeente jaarlijks bijna 6 ton extra opleveren. Het geld dat hiermee wordt opgehaald wordt deels ingezet in de recreatiesector.
3: We maken bijvoorbeeld de keuze om te zorgen voor meer inkomsten door de toeristenbelasting te gaan verhogen. We maken op dit moment gebruik van 2 tarieven, een laag tarief en een hoog tarief. Het hoge tarief gaat met 1 euro omhoog en het lage tarief gaat met 50 cent omhoog. En dat doen we omdat we ook vinden dat de gemeente Bezel een gemeente is met een recreatief profiel. Het is hier heel goed vertoeven voor inwoners, maar zeker ook voor mensen die hier verblijven. We zijn heel trots op ook alle locaties die we hebben, dus denk aan B&B's, onze campings die we hier hebben, maar ook bijvoorbeeld het vakantiepark de Lommerbergen. En we vinden het ook belangrijk om de mensen die hier recreëren, om ze ook het voorzieningenniveau hoog te houden. En dat vraagt natuurlijk ook een bijdrage. Dus we hebben vooral gekeken hoe houden we de bijdrage die we kunnen vragen ook in balans met een hoog voorzieningenniveau, zodat hier fijn recreëren is en dat mensen hier vooral ook heel graag terugkomen in de gemeente Bezel.
2: Ook het verenigingsleven merkt de financiële maatregelen. Subsidies blijven bestaan, maar worden voorlopig niet verhoogd.
3: Wat voor ons ook heel erg belangrijk is geweest, is het verenigingsleven. Daar dragen we een heel warm hart toe. En we hebben vooral gezegd, daar willen we eigenlijk niet dat het te veel pijn gaat doen. Dus we hebben vooral gekeken naar hoe kunnen we zorgen dat we niet hoeven te korten. Tegelijkertijd is ook het eerlijke verhaal dat we niet indexeren voor de komende jaren. En dat betekent dat verenigingen weten het niveau wat ze nu hebben, dat ze dat de komende jaren ook van ons kunnen verwachten. En dat vraagt in ieder geval ook van verenigingen om in de komende jaren goed binnen de eigen begroting te kijken van hoe ze die met elkaar rond en sluitend krijgen. En op die manier dragen we allemaal een steentje bij om de gemeente gezond en sterk te houden.
2: Ondanks de noodzakelijke ombuigingen blijft Bezel investeren in de toekomst. Er gaan miljoenen euro straks naar de nieuwbouw van het gemeenschapshuis De Schakel en het nieuwe kindcentrum in Bezel. En ook houdt de gemeente vast aan de ambitie om binnen 10 jaar 500 woningen te bouwen.
3: Nou, ik denk dat wij een mooie begroting hebben gepresenteerd die voor de komende jaren gezond is. Waarmee we zorgen voor een sterke gemeenschap waarin we kunnen blijven investeren. En het is aan de Raad om daar uiteindelijk ook 5 november iets van te gaan vinden. Ons college zit er ook in dat we ook altijd openstaan voor allerlei initiatieven vanuit de Raad. Dus we zien ook uit naar een mooie algemene beschouwingen. En voor mij de eerste. Dus ik kijk er naar uit.
1: Ja, dat zijn niet de trompetten natuurlijk voor de wethouder. Nee, dit heeft alles te maken met de jagervrienden van deze dinsdag 13 oktober. Die, zoals u van ons gewend bent, voorbij komen. En dat doen ze hier in het programma natuurlijk altijd. En we hebben er twee. Wim Giepmans van de Loosteeg. Hij is vandaag 78 geworden en hij woont in Panningen dus. En Co Basten van de Alexanderhof en Meijel viert zijn 79ste verjaardag. Bij de jagervrienden van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag toegewenst.

0: Ja, en daarmee deed Adela het. Zij bezong Nicole Kidman het natuurlijk ook de film Baby Girl, waar ze het over heeft. En dat is daar een grote voorbeeld geweest. Dit brengt ons naar het einde van de dag van hier, van deze dinsdag 13 oktober. Waarbij ik u bedank voor het luisteren naar deze uitzending. En natuurlijk heel veel plezier vanavond met alle andere dingen die u nog gaat doen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
2: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
1: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
3: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. En dat is de essentie van het spelletje voetbal.
1: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij 1 graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een 39-jarige masseur uit Heerlen moet 2 jaar de cel in vanwege ontucht. Hij ging over de schreef bij een massage in een hotel in Sittard in 2024. De vrouw deed direct aangifte. Het Openbaar Ministerie wilde ook een beroepsverbod voor de man, maar vanwege zijn blanco strafblad en geen enkele andere melding vond de rechtbank dat te ver gaan. De bisschop van Roermond gaat kleiner wonen. Hij verhuist van het bisschoppelijk paleis naar een appartement. Bisschop Ron van den Hout.
1: Het kan niet zo zijn dat ik heel rijk en duur en groot blijf wonen, terwijl er overal kerken dichtgaan en pastorieën of kapelanieën worden verkocht.
0: Een 64-jarige man uit Bosnië wordt beschuldigd van het jarenlang verkrachten van zijn dochter. Dat gebeurde onder meer in Maastricht en Kerkrade. Het slachtoffer was 15 toen het begon. Ze is inmiddels 38 en woont in Roermond. De vrouw was vandaag wel in de rechtbank, de verdachte niet. De rechtbank vindt dat de zaak niet verder kan gaan tot hij is geconfronteerd met de beschuldigingen. Of dat gaat lukken is niet duidelijk. In Maastricht is brand ontstaan in een appartementencomplex. De buren aan beide kanten moesten tijdelijk hun woning uit. Het vuur ontstond rond 1:30 op een balkon. Daar stonden tuinmeubels in brand. Niemand raakte gewond. De buren zijn weer thuis. Het appartement waar de brand woedde is voorlopig onbewoonbaar.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
1: En ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
0: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
2: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
0: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten, maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een 39-jarige masseur uit Heerlen moet 2 jaar de cel in vanwege ontucht. Hij ging over de schreef bij een massage in een hotel in Sittard in 2024. De vrouw deed direct aangifte. Het Openbaar Ministerie wilde ook een beroepsverbod voor de man, maar vanwege zijn blanco strafblad en geen enkele andere melding vond de rechtbank dat te ver gaan. De bisschop van Roermond gaat kleiner wonen. Hij verhuist van het bisschoppelijk paleis naar een appartement. Bisschop Ron van den Hout.
1: Het kan niet zo zijn dat ik heel rijk en duur en groot blijf wonen, terwijl er overal kerken dichtgaan en pastorieën of kapelanieën worden verkocht.
0: Een 64-jarige man uit Bosnië wordt beschuldigd van het jarenlang verkrachten van zijn dochter. Dat gebeurde onder meer in Maastricht en Kerkrade. Het slachtoffer was 15 toen het begon. Ze is inmiddels 38 en woont in Roermond. De vrouw was vandaag wel in de rechtbank, de verdachte niet. De rechtbank vindt dat de zaak niet verder kan gaan tot hij is geconfronteerd met de beschuldigingen. Of dat gaat lukken is niet duidelijk. In Maastricht is brand ontstaan in een appartementencomplex. De buren aan beide kanten moesten tijdelijk hun woning uit. Het vuur ontstond rond 2:30 op een

0: balkon. Daar stonden tuinmeubels in brand. Niemand raakte gewond. De buren zijn weer thuis. Het appartement waar de brand woedde is voorlopig onbewoonbaar.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
1: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn er ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
0: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
2: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
0: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

vanavond gaan we verder met muziek voor, van Trevor Morris voor de Walt Disney serie Big Sky. Er is weer een onvergetelijke filmmelodie en de suite staat in het teken van een serie over het leven van de Franse generaal en president Charles de Gaulle. En die serie die zorgde voor veel aandacht in de pers, ook in de Nederlandse, want het was een hele markante Fransman. Maar we beginnen met de titelmelodie van de Amerikaanse komische thriller Ride or Die. De Nieuw-Zeelandse Jen Wigmore zingt Kill of the Night.

Jen Wigmore en de titel Kill of the Night verwijst naar de hoofdrolspeelster Hannah Waddingham, die in de serie de rol van huurmoordenares Judith speelt. Ryder Die heeft naast vrouwelijke regisseurs ook een vrouwelijke bedenkster en een vrouwelijke componist. En dat is de Britse Isabella Summers. Van haar hoorde de compositie We Were Being Followed. Het is gemaakt voor een scène waarin een hilarische achtervolging op de snelweg bij Calais getoond wordt. We Were Being Followed.

We Were Being Followed van Isabelle Summers. En het is een tante die heel wat geluidseffecten uit haar synthesizer en computer weet te toveren. Naast Hannah Weddingham is er ook een mooie rol voor Oliver Spencer, Olivia Spencer. En die kennen we van een tiental gastrollen in Britse en Amerikaanse series. En dan al stevast het hele beeld voor zich opeist. Er is ook Nederlandse inbreng. Sylvie Hoeks uit Mahezen speelt Anna, een collega van huurmoordenares Judith, met wie het niet best afloopt. En Ride or Die, die is te zien sinds augustus in de streamingsdienst Prime Video. Ik heb nog één track voor u, dat is de score Blades.

Ja, en als u muziek van Isabelle Sommers hoort, dan denkt u misschien van... ja, wel interessant, maar niet echt mooi. En dat klopt ook wel, maar als ondersteuning van de tracks... of ondersteuning van de scènes in de film doet ze dus steken. En blijkt Isabelle Sommers een geweldig gevoel voor muziek bij films te hebben. Vorige week had ik muziek van Trevor Morris uit Walt Disney-serie Big Sky... Ook hierin spelen twee vrouwen de hoofdrol. Het zijn de privédetectives Cassie en Jenny. De eerste jaargang kende eigenlijk twee zaken die opgelost moesten worden. Allereerst de ontvoering van twee meisjes uit Montana... die na 9 afleveringen voorbij is... en die ik de vorige week uitgebreid behandelde. Maar in de 7 afleveringen daarna worden de dames geconfronteerd... met de vermissing van een jonge man... En daaruit gaan we een paar nummers, kleinere nummers achter elkaar draaien van Trevor Morris dus. We beginnen met Jenny Finds Cassie's Truck.

Ja, en de zoektocht naar de vermiste jonge man leidt naar een afgelegen ranch in de heuvels van Montana, die met harde hand wordt geleid door Horst Kleinsasser. Een uiterst onaangenaam en asociaal type die zijn vrouw en kinderen terroriseert. Veel geld verdient met het dumpen van chemisch afval en ook niet vies is van drugshandel. De vermiste jonge man blijkt vermoord.

Cassie en Jenny gaan behoorlijk tekeer tegen de client sisters en zitten hun voortdurend op de hielen, zeg maar. Dat leidt ertoe dat de client sisters worden ontmaskerd als criminelen, waarna ze overgaan op het uitmoorden van elkaar. Op de achtergrond speelt ook nog de ontsnapping van seriemoordenaar Ronald mee. In het slotdeel komen al die verhaallijnen samen, maar die Ronald die weet opnieuw te ontkomen en dat is uiteraard garantie voor een tweede seizoen. Dat tweede seizoen kwam eraan, Cassie en Jenny speelden daar ook weer mee en er is zelfs nog een derde seizoen aan vastgeplakt. Dat is in 2023 gebeurd en al die seizoenen zijn te zien bij de streamingsdienst van Walt Disney of bij Star Channel. Ik ga nog twee nummers uitdraaien. Dat is Ron is Interrogated en John en Jenny Fight. Van Walt Disney of bij Star Channel. Ik ga nog twee nummers uitdraaien. Dat is Ron is Interrogated en John en Jenny Fight.

Tot zover muziek uit de eerste jaargang van Big Sky, gecomponeerd door Trevor Morris.

Ja, u luistert naar het programma Soundtrack van Omroep PNM en we zijn toe aan de onvergetelijke filmmelodie. Die komt vanavond van John Powell. Dat is niet zo'n bekende componist, maar hij heeft een enorm oeuvre op zijn naam staan. En een van zijn bekendste composities is de score voor de jeugdfilm How to Train Your Dragon. Die is gemaakt in 2010. Van grote klasse is het romantische thema dat hij schreef bij De Vluchten van de Draak. U hoort dat thema dat start met een vioolsolo en direct gevolgd wordt in de studio door het hele orkest. Dit is een heel gebruikelijk in de avonturenfilm dat er ook Franse jachthorens op de achtergrond een mooie rol spelen. U hoort uit How to Train Your Dragon, The Romantic Flight en This is Burke.

Ja, we zijn toe in het item, de suite van de week. En vanavond is dat L'Éclat et le Secret. En dat is een Franse film, een bioscoopfilm, over Charles de Gaulle. Ja, in 2026 kwamen twee Franse bioscoopfilms uit over het leven van de Franse generaal en president Charles de Gaulle. Dat was voor veel tv-centers reden om nog eens de eerste serie, L'Éclat et le Secret, uit 2020 te herhalen. Hier was die serie onder andere te zien bij Filmbox en VRT, dat is de Vlaamse radio en televisie. De muziek was van Armand Amar en Anne-Sophie Versnaye. We gaan naar de suite luisteren, die uiteraard begint met het muzikale thema. En dan na ongeveer 5 minuten onderbreek ik de generiek, de suite, voor het verhaal. L'éclat et le succès.

In de zesdelige dramaserie La Cla et le Secret, wat je het beste kunt vertalen als de schittering of het succes en het geheim, speelt Samuel Labarthe de Franse generaal Charles de Gaulle, die in juni 1940 naar Londen vluchtte nadat de Franse regeringsleiders tijdens de Tweede Wereldoorlog, de start van de Tweede Wereldoorlog, de overgave aan de Duitsers had bekendgemaakt en een wapenstilstand wilde. Die periode staat bekend als de Franse periode onder generaal Pétain. In een door de BBC uitgezonden toespraak liet de Gaulle toen horen dat de Fransen zich dienden te verzetten en een bevrijdingsleger moesten vormen. Churchill erkende hem als leider van de Vrije Fransen, maar hield wel contact met die regering van Pétain. En dat leidde tot grote spanningen tussen die mannen. We vervolgen de suite met onder andere dat gedeelte over Churchill, dan de Bataille Navale en Paris Libéré.

Tot zover l'éclat et le succès. Na Wereldoorlog 2 namelijk mislukte Gauls politieke carrière aanvankelijk. Maar als Frankrijk in 1958 door de koloniale oorlog met Algerije in een diepe crisis raakt, komt hij terug en krijgt hij als president zeer veel macht. Volgens mij noemen ze dat de Vijfde Republiek. Hij blijft president van de Republiek tot hij tijdens het studentenoproer en de vakbondstakingen van 1968 moet terugtreden. Daarover volgende week meer. Nu gaan we verder met Alan Silvestri uit Forrest Gump. Die film was er vorige week te zien bij Paramount.

De soundtrack van Forrest Gump is een pareltje voor elke liefhebber van muziek. De prijswinnende compositie van Alan Silvestri staat op de cd en heeft naast de scores ook een orkestrale suite. En daarvan hoor je net een klein stukje. Maar de film heeft ook meer dan 40 fragmenten met popsongs uit de jaren 60, 70 en 80. En daarvan staan er 32 op een apart uitgebrachte dubbel cd. Ik ga er eentje van draaien, die heet Volunteers en is van Jefferson Airplane.

Een minder bekend nummer van Jefferson Airplane. En ik heb nog zo'n pareltje van de jaren 70 voor u. En dit is Against the Wind van Bob Seger. En dat is tot het einde van de uitzending.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
1: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
0: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
2: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
0: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Highlights, het programma van Omroep PNM voor de liefhebbers van jazz, easy listening en big bands. Samenstelling, presentatie en techniek Hai Lamberts en dit is aflevering 39 van jaargang 15. Ik wens u hartelijk welkom en uiteraard heel veel luisterplezier. Vanavond is er veel aandacht voor de Duitse cd-serie Jazz in the Charge. Ook de Duitse muzikus en componist Klaus Doldinger en zijn formatie Paswoord komen aan bod. En verder is er de gebruikelijke korte vocale en instrumentale jazzmuziek. Tot zover de intro van Highlights en die is al jaren in handen van Chris Barber en zijn Jazzman met de Petite Fleur. We starten vanavond met een fijne song van Good Old Ray Charles. In 2004 zong hij zijn nummer Here We Go Again opnieuw, maar nu in duet met Norah Jones.

0: I will.
1: Here we go again van het album Genius Loves Company. 12 songs van Ray Charles samen met vaak gerenommeerde artiesten. Hier met Dora Jones. In 2004 een aanstormend talent die nu het spoor al ruimschoots heeft verdiend. U hoort haar solo met Tragedy en dat komt van haar live album Till We Meet Again uit 2021. Midden in coronatijd en zij was een van de weinigen die toen nog live albums uitbracht.

Noah Jones met Tragedy uit het album Till We Meet Again uit 2021. En we gaan nog een song draaien nu van het album Genius Loves Company, waar we mee begonnen. Dit is een klassieker uit een lang verleden, Fever, dat vooral bekend werd van Peggy Lee. De versie dit uur is van Ray Charles samen met Natalie Cole.

0: You ain't right, Ray.
1: Ja, een lakje van Ray Charles en een antwoordje van Natalie Cole. En Natalie Cole is de dochter van Nat King Cole, die vooral naamsbekendheid had in de jaren 40, 50 en 60. Nat King Cole was vooral bekend in de jaren 40, begin jaren 50 als pianist binnen het Nat King Cole trio. En later, vooral jaren 50, begin jaren 60, maakte hij furore als zanger van nogal sentimentele popliedjes. Natalie Cole herdacht haar vader in een mooi album. Het album dat uitgebracht werd onder de titel Unforgettable. 22 songs die door haar vader bekend werden gemaakt. En heel mooi is een medley halverwege de cd van circa 7 minuten. En die medley start met I Love You For Sentimental Reasons. We gaan hem helemaal afluisteren.

De medley van Natalie Cole eindigde met Autumn Leaves. En dat is een Amerikaanse remake van het Franse chanson Les Feuilles Mortes. En die Amerikaanse versie die is vooral populair gemaakt dus door Nat King Cole. De CD zelf eindigt met de titelsong van het album, Unforgettable. Vier technieken die bij de uitgave in 1991 nog in een kinderschoenen stonden, zingt Natalie samen met haar vader, die dan al 35 jaar, hij overleed, dacht ik, in 1967, die dus bij de opname van de CD al 35 jaar dood was. U hoort Nat King Cole met zijn dochter Natalie en Unforgettable.

Ja, en ik heb het nog even voor u nagerekend. Toen Natalie Cole dit nummer samen met haar overleden vader opnam in 1991, was niet zoals ik net zei, 35 jaar dood, maar een beetje te tellen leert dat hij dan 25 jaar dood is. En dan, als u regelmatig naar Duitse krimis kijkt, herkent u de volgende intro gegarandeerd.

Ja, een beetje matig van kwaliteit, maar waarschijnlijk heeft hij hem wel herkend, deze Duitse krimi. Het is de intro van de serie Tatort. Die serie loopt al vanaf 1970 bij de ARD en telt al meer dan 1250 afleveringen. Het thema is van componist en muzikus Klaus Doldinger. In 2000 speelde Doldingers band Paspoort het nummer tijdens hun tournee in een lange versie. En daarna gaan we luisteren.

Ja, en dat was een lange versie, heel anders dan op tv van Tatort. De optredens van Paspoort in 2001 waren in een jubileumtoernooi van de band. Ze waren in 1970 begonnen en brachten een jaar later al een eerste album uit. Met de titel, hoe kan het ook anders, Paspoort. Het kende nummers in een mix van jazzy rock en soul. Een genre waaraan Nederlandse bands, vooral Nederlandse jazzbands, zich pas veel later gingen wagen. Ik speel voor u het openingsnummer. Het heet Uranus. Klaus Doldinger speelt op saxofoon en achter de drums zit niemand minder dan Udo Lindenberg. Komt eraan hoor. Hier is het.

Ja, en je luistert naar het nummer Heksensabbat van het album Paspoort uit 1971. En ik vertel het nogmaals, het is eigenlijk de eerste Duitse band die dit doet in het genre jazzy rock. Ik vind dat je ze goed kunt vergelijken in die tijd met Engelse bands als Pink Floyd, de jonge Pink Floyd.

Hexen Sabbath uit 1971 van Paspoort. En de band bestaat nog steeds en speelt dan regelmatig nummers die geschreven zijn door Klaus Doldinger. Hij is de enige die nog van het oorspronkelijke zestal over is. En ik laat een recente compositie horen. Hij heet Escape.

Ja, tot zover een stukje van Escape. Een lang nummer op het laatste album van Paspoort. Maar ik wil nog iets wijden over Klaus Doldinger. Hij verwierf internationale bekendheid met de titelmelodie van de soundtrack van Das Boot uit 1981. En later erger gebruikt in de serie. Ik dacht dat die serie zo liep rond 2018. U hoort het schip als het ware opstomen en u zult de sound direct herkennen. Das Boot, het hoofdthema.

0: Ja, Dashboard van Klaus Doldinger, begonnen in de machinekamer van het schip en daarna op een rustige zee en rustig vaarwater en eindigen op de hoge zee in een L tempo. Dashboard.
1: U luistert naar Highlight. Terug in de tijd met ons wekelijks blok Big Bands.
0: Ja, en vanaf circa 1918 worden in de Verenigde Staten al hitparades uitgebracht. In 2006 besloot daarom de Duitse muziekentertainer Membraan om het label Document een cd-serie uit te brengen met alle aan jazz gerelateerde nummers uit die hitlijsten. Het werd een indrukwekkende reeks van maar liefst 100 cd's. Ik koos voor het big bandwerk van vanavond drie nummers van cd 24. Dan zitten we in het jaar 1936, dat is heel lang geleden. Maar de nummers zijn gelukkig bijna allemaal geremasterd. Dat is behoorlijk gedaan en er zijn mooie nummers bij. Wat dacht u bijvoorbeeld van Louis Armstrong, die in 1936 in de hitparade stond met het nummer Thanks a Million?

Ja, dat was Helen Wacht van Goody Goody. Het is het tweede big band nummer op deel 24 van de reeks Jazz in the Charge. U hoorde het orkest van Benny Goodman en Goodman zelf speelde ook de klarinet solo. Alle nummers op deel 24 komen uit 1936, ik zei het al, toen het big band genre swingend haar succesvolste tijdperk indanste, met bands die nu al lang vergeten zijn, zoals die van de eenarmige trompetist Wingy Malone. U hoort hun Please Believe Me, en dat is meteen de laatste nummer van vanavond.

Wingy Minogue en zijn orkest en Please Believe Me. En we zijn toe aan het laatste gedeelte. Ja, tot zover highlights op deze dinsdagavond. Na het nieuws van 11 uur kunt u luisteren naar ons non-stop programma Nightshift. Heel veel plezier daarbij en als u gaat slapen een goede nachtrust gewenst. En hopelijk hebben wij dan volgende week opnieuw rendezvous bij een nieuwe aflevering van Highlights.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren er begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

choke, choke on the air.

Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.